0: in de buurt. Roulette FM.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog AI-modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire, Undercover een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf ontkent dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met de menselijke waarde. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney pakte in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met Oud en Nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De schilderij van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij een veiling in Londen zo'n 32 miljoen euro opgebracht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, hing tientallen jaren in een museum in München. In 2023 werd het als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lebenstein. De in Rusland geboren Kandinsky nam tijdens zijn jaren in Frankrijk de Franse nationaliteit aan en leefde ook lange tijd in Duitsland. Zijn stijl wordt geschaard onder het expressionisme en het symbolisme. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
2: Met nu
0: Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. Het techbedrijf zou mensen met de chatbot hebben aangezet tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanmoedigen anderen pijn te doen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere leden en politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan de pro-Palestijnse Britse actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. En bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Vasily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
6: Altijd in de buurt.
7: Roulette FM.
8: Mitje Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky voor €32 miljoen verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, de dag begint met veel zon, in de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
9: Vanuit de Bild is dit
10: Roulette FM.
9: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur Nachtmix.

0: Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles.
1: Alleen hier hoor je alles.
2: Uit je eigen regio.
1: Roulette FM.

0: niet in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd door undercoverjournalisten terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In een nieuwe documentaire is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. En in Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met Oud en Nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. Het weer, veel zon en het blijft droog bij 18 tot 20 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben het techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer Kansas en Arizona stellen dat het programma zo is ontworpen dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om daarna waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. In Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners van Flora Dorp stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn opgepakt. Op een veiling in Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky verkocht. Das bunte Leben werd in 2023 als nazi-roofkunst bestempeld en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lewenstein. Ze hebben het nu dus verkocht.
6: And selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for £27 million. Congratulations.
5: De opbrengst was 27 miljoen pond dus, omgerekend bijna 32 miljoen euro. Feyenoord heeft in de Champions League gewonnen van het Italiaanse Como. In Rotterdam werd het 3-2. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International ZGL scoorde snel de gelijkmaker, zag deze commentator van Ziggo Sport.
7: ZGL, dat is goed wegdraaien. Oh, daar is hij al. Prachtige goal van ZGL. 1-1. Een minuut na het doelpunt van Como is het weer gelijk. En hoe?
5: In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hach Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. Het weer, de dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio file op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Tussen de knooppunten Velperbroek en Grijzoord ben je 20 minuten langer onderweg door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A50 van Apeldoorn naar Arnhem, tussen Hoenderlo en Knobbert Waterberg 10 minuten extra. En van Arnhem verder naar Os over de A50 heb je tussen Knobbert Valburg en Ravenstein ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
9: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Roulette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je het jaarthema, uitvliegers en aanwaaiers, hoe planten op reis gaan van de ene naar de andere.

0: plek. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegang is 10 euro. Voor kinderen tot 18, 4,50 euro. Stefan Pop is cabaretier, schrijver en een van de vaste gezichten van de Comedy Train. Met zijn scherpe observaties, verrassende gedachtenkronkels en aanstekelijke vertelstijl neemt hij zijn publiek mee in een wereld waarin alledaagse situaties opeens heel bijzonder blijken te zijn. Hij staat vrijdag om 8:30 met zijn cabaretprogramma Genoeg Over Mij op het podium van Theater Het Lichtruim aan de Planetenplein 2 in Bilthoven. Entreeprijs 21,50 euro. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld. Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen Vol Verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en half 3 gegeven. De kosten voor de toegang tot de tuinen met de rondleiding bedragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten slepen OpenAI voor de rechter, het bedrijf achter ChatGPT. Volgens de staten is de chatbot onveilig en misleidend. Zo zou de chatbot gevaarlijk medisch advies geven. En onlangs bleek dat ChatGPT een tiener aanzette tot zelfdoding. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen. De website en app van de supermarkt werken nog steeds niet. De winkels worden wel weer bevoorraad. En in Berkel en Roderijs is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Daarbij kwam veel rook vrij en de loods is volledig verwoest. Ook zijn auto's beschadigd geraakt. Er vielen geen slachtoffers. Het weer, veel zon en het blijft droog. Het wordt 18 tot 20 graden.
0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio loopt het vooral vast op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen Zevenaar en knooppunt Grijshoort heb je 3 kwartier vertraging. Ze zijn bezig met bergingswerk na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Ze aansluit over 11 kilometer. Daardoor weer viel op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg doe je er 1 kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
6: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
7: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
8: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij wielerploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, heerst een angstcultuur. Blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Ze spraken met ruim 70 renners, oudrenners en medewerkers van de ploeg, onder wie Martijn Tusveld.
11: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg, maar dat ik niet gewaardeerd werd en ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om mezelf wat aan te doen.
10: Er golden zeer strenge regels binnen de wielenploeg. En wie kritiek had, werd uitgesloten. Picnic PostNL wil er niet op reageren. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het OM hebben moederbedrijf Ahold wel gevraagd om dat te doen, omdat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. De gemeenteraadsleden en lokale kandidaten van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze racistisch, seksistisch en gewelddadig zich uitlieten. In fragmenten van een nieuwe undercover documentaire van Channel 4 is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars, zegt correspondent Laura van Meegen.
12: Een paar jaar geleden werd wel bericht dat Noord-Korea als eis had gesteld dat China alles zou betalen. En dat dat toch voor China een brug te ver was.
10: Volgens experts wilde Noord-Korea voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu de landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Het weer, eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat er net geen 60 kilometer file. Op de A1 richting Amsterdam staat 12 kilometer ervan tussen Kootwijk en Hoevelaken. Je doet er 10 minuten langer over. A28 Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht 35 minuten vertraging. Komt door een vrachtwagen met pech op de A27 bij het knooppunt Lunette. Dan de A50 van Os naar Arnhem tussen Ewijk en Renkum 10 minuten extra. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de beeld is dit
15: Roulette FM.
14: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: met de FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je het jaarthema, uitvliegers en aanwaaiers, hoe planten op reis gaan van de ene naar de andere plek. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegang is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. Stefan Pop is cabaretier, schrijver en een van de vaste gezichten van de Comedy Train. Met zijn scherpe observaties, verrassende gedachtenkronkels en aanstekelijke vertelstijl neemt hij zijn publiek mee in een wereld waarin alledaagse situaties opeens heel bijzonder blijken te zijn. Hij staat vrijdag om 8:30 met zijn cabaretprogramma Genoeg Over Mij op het podium van Theater Het Lichtruim aan de Planetenplein 2 in Bilthoven. Entreeprijs 21,50 euro. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld. Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen Vol Verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en half 3 gegeven. De kosten voor de toegang tot de tuinen met de rondleiding dragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar entree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam, maar door ziekte is ze niet fit genoeg. Het weer, veel zon en het blijft droog bij 18 tot 20 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A50 van Os naar Arnhem bij Renkum. Dat komt door een ongeluk. En op de A50 van Arnhem naar Os doe je ook 10 minuten langer over tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws?
3: Kijk op omroepzout.nl.

Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest ben,

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
6: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
7: Het vakantiefestival komt er weer aan.
8: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
9: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
10: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
11: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
12: Altijd in de buurt.
13: Roulette FM.
14: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op dat bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. EU-leiders overleggen vandaag in Brussel over de steun aan Oekraïne en de nieuwe Europese begroting en hoge energieprijzen. Vooral de begroting is een belangrijk agendapunt vanwege verkiezingen in een aantal grote Europese landen. EU-leiders voelen haast, zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
15: Dus je merkt dat ze hier in Brussel het gevoel hebben van ja, het is nu al lastig. Laten we maar proberen er voor die verkiezingen uit te komen, zodat we niet volgend jaar in nog grotere problemen komen.
14: Om tot een begrotingsakkoord te komen moeten alle EU-landen akkoord gaan. Het lijkt deze top nog niet te gaan gebeuren. In de Turkse stad Istanbul zijn 2 mensen omgekomen bij hevige overstromingen. Istanbul heeft te maken met extreem zware regenval. Op beeld is te zien dat auto's door de straten drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen in Istanbul blijven vanwege het extreme weer dicht. Wielrenners en stafleden van de ploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Dat herkent ook voormalig trainer Adriaan Helmantel.
16: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
14: Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil zelf niet reageren. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
12: is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land doe je er een klein kwartiertje langer over op de A1 naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. A50 van Os naar Arnhem, 10 minuten vertraging tussen Ewijk en Renkum door bergingswerk. En op diezelfde A50, maar dan van Arnhem naar Os, 10 minuten extra tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Vanuit de Bilt is dit
3: Roulette FM.
17: Straks, die ethisch lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Babette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je het jaarthema, uitvliegers en aanwaaiers, hoe planten op reis gaan van de ene naar de andere plek. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegang is 10 euro, voor kinderen tot 18 4,50 euro. Stefan Pop is cabaretier, schrijver en een van de vaste gezichten van de Comedy Train. Met zijn scherpe observaties, verrassende gedachtenkronkels en aanstekelijke vertelstijl neemt hij zijn publiek mee in een wereld waarin alledaagse situaties opeens heel bijzonder blijken te zijn. Hij staat vrijdag om 8:30 met zijn cabaretprogramma Genoeg Over Mij op het podium van Theater Het Lichtruim aan het Planetenplein 2 in Bilthoven. Entreeprijs 21,50 euro. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld. Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen Vol Verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en half 3 gegeven. De kosten voor de toegang tot de tuinen met de rondleiding bedragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM, regio nieuws.
1: Het aantal reizigers in het openbaar vervoer is flink gedaald ten opzichte van een jaar geleden. In september van dit jaar hadden de bussen en trams van Transdev 3,7 miljoen reizigers en dat is een daling van 14%. Een deel van de daling in de lijnen rond de stad Utrecht, De Bilt en Zeist is volgens de provincie te verklaren door de OV-staking en het mooie weer in september. Maar de daling is al sinds begin dit jaar bezig en heeft hoogstwaarschijnlijk ook te maken met de problemen in het busvervoer. In het concessiegebied Utrecht-Buiten, bijvoorbeeld op de Utrechtse Heuvelrug en Rondwijk bij Duurstede, gaat het beter. Het aantal reizigers lag daar in februari tot en met augustus al een stuk hoger dan in 2025. Alleen in september was sprake van een kleine daling. De gemeente Bunnik laat volgende week zaterdag voor de laatste keer dit jaar de tegeltaxi rijden. De service biedt inwoners de gelegenheid om tegels in de tuin te vervangen door groen. De tegeltaxi haalt de verwijderde tegels gratis op. Deze tegels tellen mee in het klassement van het NK Tegelwippen. Inmiddels zijn er in Bunnik, Odijk en Werkhoven al meer dan 3800 tegels vervangen door groen. En daarmee staat Bunnik op de 32e plaats van de 117 deelnemende kleine gemeenten. En om de tuin verder te vergroenen, houdt de gemeente met meer bomen nu een oogst- en uitdeeldag. Inwoners kunnen op 4 november gratis een boom of struik ophalen. Sterre Zuutekouw is de nieuwe bloemenkoningin van Leersum. De bloemenkoningin is de spil van het jaarlijkse bloemencorso dat in augustus gehouden wordt. Het bloemencorso maakte altijd al deel uit van het leven van de 20-jarige Sterre. Ze lag als baby in de kinderwagen op de bouwplaats van de wagens. En toen ze oud genoeg was om te helpen, deed ze dat. Dat ze nu zelf bloemenkoningin mag zijn, maakt haar corso-leven volgens eigen zeggen helemaal compleet. Sterre Zuutekouw hoopt haar enthousiasme en liefde voor het corso over te kunnen brengen dit jaar. De 75e editie van het bloemencorso Leersum wordt op 21 en 22 augustus gehouden.
2: Het is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het nog langzaam op de A1 Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken ben je een kwartier extra kwijt. En op de A50 Arnhem-Os is de vertraging tussen knooppunt Valburg en Ravenstein nog 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
6: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
7: Het vakantiefestival komt er weer aan.
8: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
9: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
10: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
11: Altijd in de buurt. Roulette FM.
12: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 overleed nadat hij werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. De overstromingen komen door zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten van Istanbul drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen blijven vanwege het extreme weer dicht. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oudrenners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelden of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. De Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. Picnic PostNL zelf wil er niet op reageren. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op het bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. In Pakistan zijn minstens 27 scholieren en een lerares omgekomen toen het dak van een school instortte. Het gebeurde in de stad Peshawar in het noordwesten van Pakistan. Volgens Pakistanse media zijn er meer dan 30 gewonden, van wie een deel ernstig. Er zitten nog kinderen vast onder het puin. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je nog een kwartier vertraging op de A1 Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken. En de A50 van Arnhem naar Os heb je tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 10 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de beeld is dit
15: Roulette FM.
14: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Roulette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je het jaarthema, uitvliegers en aanwaaiers, hoe planten op reis gaan van de ene naar de andere plek. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegang is 10 euro, voor kinderen tot 18 4,50 euro. Stefan Pop is cabaretier, schrijver en een van de vaste gezichten van de Comedy Train. Met zijn scherpe observaties, verrassende gedachtenkronkels en aanstekelijke vertelstijl neemt hij zijn publiek mee in een wereld waarin alledaagse situaties opeens heel bijzonder blijken te zijn. Hij staat vrijdag om 8:30 met zijn cabaretprogramma Genoeg Over Mij op het podium van Theater Het Lichtruim aan het Planetenplein 2 in Bilthoven. Entreeprijs 21,50 euro. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld? Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen Vol Verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en half 3 gegeven. De kosten voor de toegang tot de tuinen met de rondleiding bedragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: 80 nog eens opnieuw beleven?
1: Yes!
0: Dan zit je goed bij Roulette FM. Elke dag om 12 uur. The 80's Lunch. Met alle liedjes uit je herinnering. Of uit de herinnering van je ouders. Tafels en stoelen aan de kant. Elke dag om 12 uur op Roulette FM.
2: Fuck you too!
0: The 80's Lunch.
3: Roulette FM, regio nieuws.
4: De Dorpsstraat N225 in Doorn gaat op de schop. De straat wordt veiliger, groener en prettiger voor fietsers, voetgangers en andere weggebruikers, zo stelt de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De weg wordt opnieuw ingericht waarbij fietsers voorrang krijgen en voetgangers meer oversteekplekken. Ook wordt de snelheid op de weg verlaagd naar 30 km per uur. De drukke Dorpsstraat vormt een scheiding tussen het noordelijke en het zuidelijke deel van Doorn. En daar moet de herinrichting een einde aan maken. De exacte planning voor de uitvoering en het budget zijn nog niet bekend. Onderzoeker Francisco Simoes heeft een wiskundige methode ontwikkeld die inzicht geeft in hoe vertragingen op het spoor zich verspreiden. Met behulp van de modellen kan ProRail in de toekomst mogelijk betere beslissingen nemen om verstoringen te beperken. Het Nederlandse spoornetwerk is een complex systeem waarin treinen voortdurend met elkaar verbonden zijn. Een kleine vertraging kan zich zoals een rimpeling door het hele systeem verspreiden, aldus onderzoeker Simoes van de Universiteit Utrecht. Hoewel de resultaten perspectief bieden, benadrukt Simoes dat zijn onderzoek vooral theoretisch van de aard is. ProRail ziet mogelijkheden in de nieuwe methode en wil daarom vervolgonderzoek doen naar de bruikbaarheid ten opzichte van andere methodes. Inwoners van Wijk bij Duurstede die deze week oude apparaten, lege batterijen of kapotte lampen inleveren op het Milieupark, krijgen een gratis Recycle ganzenbordspel. Het cadeau wordt uitgedeeld omdat het Nationale Recycle Week is. Met de actie vraagt de gemeente extra aandacht voor het apart inleveren van afgedankte apparaten, lampen en batterijen. Veel van deze spullen blijven thuis liggen in een kast, schuur of lade, terwijl ze waardevolle grondstoffen bevatten die opnieuw gebruikt kunnen worden. Door apparaten gescheiden in te zamelen, kunnen producten, onderdelen en materialen worden voorbereid voor hergebruik of hoogwaardige recycling. Dat bespaart grondstoffen en helpt om waardevolle materialen in de kringloop te houden.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

fotoboek ligt voor me. Ik kom iedereen weer tegen. Alles netjes en geordend. Van mijn moeder meegekregen. En ze lijkt daar op een koningin. En zie ik jaren later wat ze ooit in mijn vader heeft gezien. En mijn vader die staat naast haar, niet wetend van het lot. Als een soort van jonge god of James Dean.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
6: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
7: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
8: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
9: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Casper Meijer met het NOS-journaal. Premier Jette roept de EU-leiders op om Oekraïne meer te steunen met geld en militaire middelen. Aan het begin van de EU-top in Brussel zei Jette dat de steun van veel lidstaten achterblijft. Ook de Amerikanen doen volgens de premier te weinig. De Oekraïnse president Zelensky klaagt over trage verbindingen met Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk. Daardoor weet Oekraïne niet op tijd dat er Russische raketten aankomen. Ook de dieselovereenkomst tussen Trump en Poetin zit Zelensky dwars. Bij een brand in Berkel en Roderijs is een autobedrijf compleet verwoest. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. De brand brak halverwege de nacht uit. Er kwam ook veel rook vrij. In hetzelfde pand woedde 2 jaar geleden ook al een felle brand. Toen die was geblust, werd een overleden man van 20 en spullen voor het produceren van drugs gevonden. Volgens de politie zijn er dit keer in de loods geen bijzonderheden gevonden. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar, maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu beide landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Vlak daarvoor stonden er aan de Chinese kant al vrachtwagens in de file om als eerste de brug over te gaan. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI hun modellen aanpast. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
12: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
14: Roulette FM.
13: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: ZFM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je het jaarthema, uitvliegers en aanwaaiers, hoe planten op reis gaan van de ene naar de andere plek. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegang is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. Stefan Pop is cabaretier, schrijver en een van de vaste gezichten van de Comedy Train. Met zijn scherpe observaties, verrassende gedachtenkronkels en aanstekelijke vertelstijl neemt hij zijn publiek mee in een wereld waarin alledaagse situaties opeens heel bijzonder blijken te zijn. Hij staat vrijdag om 20:30 met zijn cabaretprogramma Genoeg Over Mij op het podium van Theater Het Lichtruim aan de Planetenplein 2 in Bilthoven. Entreeprijs €21,50. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld. Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen Vol Verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12:30 en 2:30 gegeven. De kosten voor de toegang tot de tuinen met de rondleiding bedragen €17,50. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: Het aantal reizigers in het openbaar vervoer is flink gedaald ten opzichte van een jaar geleden. In september van dit jaar hadden de bussen en trams van Transdev 3,7 miljoen reizigers en dat is een daling van 14%. Een deel van de daling in de lijnen rond de stad Utrecht, De Bilt en Zeist is volgens de provincie te verklaren door de OV-staking en het mooie weer in september. Maar de daling is al sinds begin dit jaar bezig en heeft hoogstwaarschijnlijk ook te maken met de problemen in het busvervoer. In het concessiegebied Utrecht-Buiten, bijvoorbeeld op de Utrechtse Heuvelrug en Rondwijk bij Duurstede, gaat het beter. Het aantal reizigers lag daar in februari tot en met augustus al een stuk hoger dan in 2025. Alleen in september was sprake van een kleine daling. De gemeente Bunnik laat volgende week zaterdag voor de laatste keer dit jaar de tegeltaxi rijden. De service biedt inwoners de gelegenheid om tegels in de tuin te vervangen door groen. De tegeltaxi haalt de verwijderde tegels gratis op. Deze tegels tellen mee in het klassement van het NK Tegelwippen. Inmiddels zijn er in Bunnik, Odijk en Werkhoven al meer dan 3800 tegels vervangen door groen. En daarmee staat Bunnik op de 32e plaats van de 117 deelnemende kleine gemeenten. En om de tuin verder te vergroenen, houdt de gemeente met meer bomen nu een oogst- en uitdeeldag. Inwoners kunnen op 4 november gratis een boom of struik ophalen. Sterre Zuutekouw is de nieuwe bloemenkoningin van Leersum. De bloemenkoningin is de spil van het jaarlijkse bloemencorso dat in augustus gehouden wordt. Het bloemencorso maakte altijd al deel uit van het leven van de 20-jarige Sterre. Ze lag als baby in de kinderwagen op de bouwplaats van de wagens. En toen ze oud genoeg was om te helpen, deed ze dat. Dat ze nu zelf bloemenkoningin mag zijn, maakt haar corso-leven volgens eigen zeggen helemaal compleet. Sterre Zuutekouw hoopt haar enthousiasme en liefde voor het corso over te kunnen brengen dit jaar. De 75e editie van het bloemencorso Leersum wordt op 21 en 22 augustus gehouden.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: listen.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Gek op Halloween.
4: Of het Oktoberfest.
5: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
6: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
7: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
8: Het vakantiefestival komt er weer aan.
9: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
10: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
11: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. En krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Altijd in de buurt.
1: Roulette FM.
14: Casper Meijer met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen op internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af. Dat kwam door een hackaanval. Ahold zelf blijft spreken van een cybersecurity incident. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Wielerploeg Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in de berichten over een angstcultuur binnen de ploeg. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oud-renners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelen of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. Ook de Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. In een verklaring schrijft Picnic PostNL dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de cultuur binnen de organisatie. In de aanloop naar de wedstrijd Hajduk Split tegen Ajax zijn vannacht in Kroatië bijna 60 mensen aangehouden. In Split, waar de wedstrijd wordt gespeeld, is het al dagen onrustig. En gisteren werden 18 Ajax-supporters opgepakt. Of er vannacht ook Ajax-fans bij waren, is niet bekend. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
15: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Vanuit de beeld is dit
17: Roulette FM.
1: Straks middagmix. Nu tot 1 uur The 80's Lunch.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. Wielerploeg Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in de berichten van de NOS over een angstcultuur binnen de ploeg. Wel zegt de organisatie dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de eigen cultuur. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. File op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Tussen Voorthuizen en Kootwijk. 7 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
6: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
7: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, LED-schermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
8: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
9: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
10: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
11: In de buurt. Roulette FM.
12: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de kust van Roemenië zijn gisteravond en vannacht twee commerciële vrachtschepen in brand gevlogen na mogelijk Russische drone-aanvallen. Ze lagen voor anker in de Zwarte Zee. 7 bemanningsleden worden nog vermist. De rest van de bemanning is in veiligheid gebracht. Het is al langer onrustig in de Zwarte Zee, waaraan ook Oekraïne en Rusland liggen. Gisteren werden twee schepen aangevallen voor de kust van Bulgarije. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. De beurzen in Japan en Zuid-Korea zijn hard onderuit gegaan. Vooral de chipbedrijven gingen in de uitverkoop en trokken de beurzen naar beneden. Op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel 20 minuten werd stilgelegd. Beleggers vragen zich af of de torenhoge beloftes van AI-bedrijven wel waargemaakt kunnen worden. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen via internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af vanwege een hackaanval. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
13: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de beeld is dit
15: Roulette FM.
14: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: ZFM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je het jaarthema, uitvliegers en aanwaaiers, hoe planten op reis gaan van de ene naar de andere plek. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegang is 10 euro, voor kinderen tot 18 4,50 euro. Stefan Pop is cabaretier, schrijver en een van de vaste gezichten van de Comedy Train. Met zijn scherpe observaties, verrassende gedachtenkronkels en aanstekelijke vertelstijl neemt hij zijn publiek mee in een wereld waarin alledaagse situaties opeens heel bijzonder blijken te zijn. Hij staat vrijdag om 8:30 met zijn cabaretprogramma Genoeg Over Mij op het podium van Theater Het Lichtruim aan het Planetenplein 2 in Bilthoven. Entreeprijs 21.

0: €50. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuylen van Nijenveld. Dat kan tijdens de rondleiding. Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark. Ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en half drie gegeven. De kosten voor de toegang tot de tuinen met de rondleiding bedragen €17,50. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: FM Regio Nieuws.
1: Het aantal reizigers in het openbaar vervoer is flink gedaald ten opzichte van een jaar geleden. In september van dit jaar hadden de bussen en trams van Transdev 3,7 miljoen reizigers en dat is een daling van 14%. Een deel van de daling in de lijnen rond de stad Utrecht, De Bilt en Zeist is volgens de provincie te verklaren door de OV-staking en het mooie weer in september. Maar de daling is al sinds begin dit jaar bezig en heeft hoogstwaarschijnlijk ook te maken met de problemen in het busvervoer. In het concessiegebied Utrecht-Buiten, bijvoorbeeld op de Utrechtse Heuvelrug en Rondwijk bij Duurstede, gaat het beter. Het aantal reizigers lag daar in februari tot en met augustus al een stuk hoger dan in 2025. Alleen in september was sprake van een kleine daling. De gemeente Bunnik laat volgende week zaterdag voor de laatste keer dit jaar de tegeltaxi rijden. De service biedt inwoners de gelegenheid om tegels in de tuin te vervangen door groen. De tegeltaxi haalt de verwijderde tegels gratis op. Deze tegels tellen mee in het klassement van het NK Tegelwippen. Inmiddels zijn er in Bunnik, Odijk en Werkhoven al meer dan 3800 tegels vervangen door groen. En daarmee staat Bunnik op de 32e plaats van de 117 deelnemende kleine gemeenten. En om de tuin verder te vergroenen, houdt de gemeente met meer bomen nu een oogst- en uitdeeldag. Inwoners kunnen op 4 november gratis een boom of struik ophalen. Sterre Zuutekouw is de nieuwe bloemenkoningin van Leersum. De bloemenkoningin is de spil van het jaarlijkse bloemencorso dat in augustus gehouden wordt. Het bloemencorso maakte altijd al deel uit van het leven van de 20-jarige Sterre. Ze lag als baby in de kinderwagen op de bouwplaats van de wagens. En toen ze oud genoeg was om te helpen, deed ze dat. Dat ze nu zelf bloemenkoningin mag zijn, maakt haar corso-leven volgens eigen zeggen helemaal compleet. Sterre Zuutekouw hoopt haar enthousiasme en liefde voor het corso over te kunnen brengen dit jaar. De 75e editie van het bloemencorso Leersum wordt op 21 en 22 augustus gehouden.
0: Kijk op omroepzout.nl.

Nieuw, nieuw. Teddy Swims. Teddy Swims. Perfect Man. Perfect Man. Mm-hmm. Dit is jouw roulette.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Het vakantiefestival komt er weer aan.
5: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Moet je de verhuizing van je ouders of schoonouders nog regelen? Of moet het ouderlijk huis worden ontruimd? Dan wil je één ding, dat het respectvol, netjes en betrouwbaar gebeurt. Seniorenhulp Nederland helpt al 25 jaar bij seniorenverhuizingen en woningontruimingen. Seniorenhulp Nederland. Kijk op seniorenhulp.com.
8: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Casper Meijer met het NOS-journaal. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Japanse bedrijven gaan miljarden investeren in de bouw van 2 chipfabrieken in de Verenigde Staten. Die worden eigendom van de Amerikaanse overheid en Japanse investeerders. Een plan is onderdeel van een grotere deal tussen Japan en de regering Trump. Japan investeert de komende jaren in totaal $550 miljard in de VS... in ruil voor president Trumps belofte om importheffingen op Japanse goederen te verlagen. Harry Lefrijze is voor de 5e keer wereldkampioen keirin geworden. Op de WK baanwielrennen in Shanghai kwam hij met overmacht als eerste over de streep. 5 wereldtitels is een record. Gisteren won Lefrijze ook de teamsprint met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland. Het weer nog. Zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
10: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: ZFM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je het jaarthema, uitvliegers en aanwaaiers, hoe planten op reis gaan van de ene naar de andere plek. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegang is 10 euro, voor kinderen tot 18 4,50 euro. Stefan Pop is cabaretier, schrijver en een van de vaste gezichten van de Comedy Train. Met zijn scherpe observaties, verrassende gedachtenkronkels en aanstekelijke vertelstijl neemt hij zijn publiek mee in een wereld waarin alledaagse situaties opeens heel bijzonder blijken te zijn. Hij staat vrijdag om 8:30 met zijn cabaretprogramma Genoeg Over Mij op het podium van Theater Het Lichtruim aan het Planetenplein 2 in Bilthoven. Entreeprijs 21,50 euro. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld. Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen Vol Verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en half 3 gegeven. De kosten voor de toegang tot de tuinen met de rondleiding bedragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Jette FM, regio nieuws.
1: De Dorpsstraat N225 in Doorn gaat op de schop. De straat wordt veiliger, groener en prettiger voor fietsers, voetgangers en andere weggebruikers, zo stelt de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De weg wordt opnieuw ingericht waarbij fietsers voorrang krijgen en voetgangers meer oversteekplekken. Ook wordt de snelheid op de weg verlaagd naar 30 km per uur. De drukke Dorpsstraat vormt een scheiding tussen het noordelijke en het zuidelijke deel van Doorn. En daar moet de herinrichting een einde aan maken. De exacte planning voor de uitvoering en het budget zijn nog niet bekend. Onderzoeker Francisco Simoes heeft een wiskundige methode ontwikkeld die inzicht geeft in hoe vertragingen op het spoor zich verspreiden. Met behulp van de modellen kan ProRail in de toekomst mogelijk betere beslissingen nemen om verstoringen te beperken. Het Nederlandse spoornetwerk is een complex systeem waarin treinen voortdurend met elkaar verbonden zijn. Een kleine vertraging kan zich zoals een rimpeling door het hele systeem verspreiden, aldus onderzoeker Simoes van de Universiteit Utrecht. Hoewel de resultaten perspectief bieden, benadrukt Simoes dat zijn onderzoek vooral theoretisch van de aard is. ProRail ziet mogelijkheden in de nieuwe methode en wil daarom vervolgonderzoek doen naar de bruikbaarheid ten opzichte van andere methodes. Inwoners van Wijk bij Duurstede die deze week oude apparaten, lege batterijen of kapotte lampen inleveren op het Milieupark, krijgen een gratis Recycle ganzenbordspel. Het cadeau wordt uitgedeeld omdat het Nationale Recycle Week is. Met de actie vraagt de gemeente extra aandacht voor het apart inleveren van afgedankte apparaten, lampen en batterijen. Veel van deze spullen blijven thuis liggen in een kast, schuur of lade, terwijl ze waardevolle grondstoffen bevatten die opnieuw gebruikt kunnen worden. Door apparaten gescheiden in te zamelen, kunnen producten, onderdelen en materialen worden voorbereid voor hergebruik of hoogwaardige recycling. Dat bespaart grondstoffen en helpt om waardevolle materialen in de kringloop te houden.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl. Don't remember your first name.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
5: Moet je de verhuizing van je ouders of schoonouders nog regelen? Of moet het ouderlijk huis worden ontruimd? Dan wil je één ding: dat het respectvol, netjes en betrouwbaar gebeurt. Seniorenhulp Nederland helpt al 25 jaar bij seniorenverhuizingen en woningontruimingen. Seniorenhulp Nederland. Kijk op seniorenhulp.com.
6: Ondernemers, opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
7: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Casper Meijer met het NOS-journaal. Tegen drie jongeren uit Heemskerk en Beverwijk heeft het Openbaar Ministerie celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist voor poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht vorig jaar samen met een stel anderen een Haarlemse tiener zwaar te hebben mishandeld in Beverwijk. De 17-jarige jongen zou zijn uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd zijn geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Boven de Eemshaven zijn afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is het vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Het is vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken op alle Duitse treinstations. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil met het verbod de veiligheid op stations verbeteren. Volgens het bedrijf waren er afgelopen jaar duizenden geweldsincidenten. Het verbod geldt voor alle 5400 stationsgebouwen en de perrons. Uitzonderingen gelden er voor restaurants, cafés en voor in de treinen zelf, waarin DB wel drank blijft verkopen. Het spoorbedrijf benadrukt dat het verbod ook geldt op feestdagen en tijdens evenementen. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst sinds hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer samen in het openbaar verschenen. Ze brachten een bezoek aan liefdadigheidsorganisaties in de stad Nottingham. Er waren veel mensen op afgekomen. Harry en Meghan woonden de laatste jaren in de VS. Deze zomer verhuisden ze terug naar Engeland. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
9: Het is Bianca Damink van de ANWB. Na een ongeluk is de N302 in beide richtingen dicht tussen Garderen en de aansluiting met de N344. Het verkeer wordt daar omgeleid. En op de N50 staat file van Emmeloord naar Zwolle tussen Ens en Kampen-Noord. Daar heb je 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Colette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je het jaarthema, uitvliegers en aanwaaiers, hoe planten op reis gaan van de ene naar de andere plek. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegang is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. Stefan Pop is cabaretier, schrijver en een van de vaste gezichten van de Comedy Train. Met zijn scherpe observaties, verrassende gedachtenkronkels en aanstekelijke vertelstijl neemt hij zijn publiek mee in een wereld waarin alledaagse situaties opeens heel bijzonder blijken te zijn. Hij staat vrijdag om 8:30 met zijn cabaretprogramma Genoeg Over Mij op het podium van Theater Het Lichtruim aan het Planetenplein 2 in Bilthoven. Entreeprijs 21,50 euro. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld. Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen Vol Verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en half 3 gegeven. De kosten voor de toegang tot de tuinen met de rondleiding bedragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Tegen drie jongeren uit Heemskerk en Beverwijk heeft het Openbaar Ministerie celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist voor poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht vorig jaar samen met een stel anderen een Haarlemse tiener zwaar te hebben mishandeld in Beverwijk. De 17-jarige jongen zou zijn uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd zijn geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Boven de Eemshaven zijn afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is het vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Het is vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken op alle Duitse treinstations. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil met het verbod de veiligheid op stations verbeteren. Volgens het bedrijf waren er afgelopen jaar duizenden geweldsincidenten. Het verbod geldt voor alle 5400 stationsgebouwen en de perrons. Uitzonderingen gelden er voor restaurants, cafés en voor in de treinen zelf, waarin DB wel drank blijft verkopen. Het spoorbedrijf benadrukt dat het verbod ook geldt op feestdagen en tijdens evenementen. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst sinds hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer samen in het openbaar verschenen. Ze brachten een bezoek aan liefdadigheidsorganisaties in de stad Nottingham. Er waren veel mensen op afgekomen. Harry en Meghan woonden de laatste jaren in de VS. Deze zomer verhuisden ze terug naar Engeland. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land heb je nu 5 minuten oponthoud op de A1... van Amsterdam naar Apeldoorn bij Stroe... en op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Huissen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
5: Het vakantiefestival komt er weer aan.
6: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
7: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken, naast de afschrikking met conventionele wapens. Tot nu toe kijken Nederland en andere landen voor kernwapens vooral naar Amerika. President Macron wil dat Europese NAVO-landen zelf meer doen. Dat zou kunnen betekenen dat Franse kernwapens in andere Europese landen worden gestationeerd. Boven de Eemshaven zijn de afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust werd veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk, Beverwijk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En het is dan nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langs de files in het midden van het land staan momenteel op de A12 Utrecht-Duitse grens. 8 kilometer bij Zevenaar, 10 minuten vertraging. Kwartiertje vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. En een kwartier vertraging op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Tussen Elst en Presikhaven rijdt het langzaam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
14: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.
15: Roulette FM.
16: Thank you.

0: Lunette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken. De spookrijder die zaterdagmiddag een ongeluk veroorzaakte op de A2 bij Breukelen was tijdens het rijden onwel geworden. De automobilist kwam op de andere baan terecht en botste op twee andere auto's. De spookrijder kwam daarbij om het leven. Het OM heeft celstraffen geëist tegen drie jongeren voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het weer, nu nog zonnig, later wat meer bewolking en het is 18 tot 20 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het midden van het land langzaam rijdt het verkeer op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Stroe. 10 minuten vertraging. 20 minuten op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens bij Zevenaar. 8 kilometer file daar. Kapotte auto op de linkerrijstrook van de A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht bij knooppunt Grijzoord. Daar 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. En een kwartiertje vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. File staat weer bij Ravenstein. Vanaf knooppunt Valburg 13 kilometer. 20 minuten vertraging als je over de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem rijdt. Want je komt in 10 kilometer langzaam rijdend verkeer terecht tussen Elst en Presikhaaf. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
6: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
7: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
8: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
9: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
11: Altijd in de buurt. Roulette FM.
12: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ja 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. De partijen willen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen zoals in de spreidingswet staat. Verder eisen ze dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. Asielminister Van der Brink zegt dat aan veel punten al wordt gewerkt en dat hij verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat Rusland de stichting ziet als een bedreiging voor de staat. Het nieuwe stempel is vooral riskant voor lokale journalisten die voor het platform werken. Rusland heeft inmiddels een lijst van 420 ongewenste organisaties. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. De militair die in 2009 op een basis in Texas 13 mensen doodschoot, wordt in december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Defensieminister Hegseth zei dat dat live zou worden uitgezonden. Maar Trump draait het plan terug omdat veel mensen zoiets niet willen zien. De spookrijder die zaterdagmiddag omkwam bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen was onder het rijden onwel geworden, dat zegt de politie na onderzoek. De spookrijder kwam op de andere baan terecht en botste op twee auto's. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde werd af en toe aan de officiële tijd toegevoegd om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Het weer, zon, later wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files met de meeste vertraging in het midden van het land. Die vinden we op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. 20 minuten bij Zevenaar. 10 minuutjes op de A50 Arnhem-Os bij knooppunt Valburg. De andere kant op de A50 dezelfde kant op. Vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein nog eens 14 kilometer file. Daar 20 minuten vertraging. A325 Nijmegen-Arnhem. 9 kilometer file tussen Elst en Westervoort. Kwartier vertraging daar. En een kwartier vertraging bij Arnhem als je over de N310 vanuit Elburg naar Arnhem rijdt. Vanaf afrit Schaarsbergen kom je in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de Bilt is dit
15: Roulette FM.
16: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ja 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. Zo willen de partijen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. President Macron zegt dat Europese NAVO-landen voor hun nucleaire afschrikking niet afhankelijk hoeven te zijn van de VS. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. Defensieminister Hegseth zei dat de executie door een vuurpeloton live zou worden uitgezonden, maar volgens Trump willen veel mensen zoiets niet zien. Het weer, morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen, dan is het nog maar een graad of 14.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files in het midden van het land vinden we op de A12 Utrecht-Duitsland bij 7 à 9 kilometer en 20 minuten vertraging. Op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle 10 minuten vertraging bij Alfred Elspeet. 40 minuten tijdsverlies momenteel op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Staat er nog 29 kilometer file tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. En een kwartier vertraging op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Westervoort. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
6: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
7: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Moet je de verhuizing van je ouders of schoonouders nog regelen? Of moet het ouderlijk huis worden ontruimd? Dan wil je één ding, dat het respectvol, netjes en betrouwbaar gebeurt. Seniorenhulp Nederland helpt al 25 jaar bij seniorenverhuizingen en woningontruimingen. Seniorenhulp Nederland. Kijk op seniorenhulp.com.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. De netbeheerders zeggen tegen Nieuwsuur dat het gaat om 15 gigawatt, net zoveel als het verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. JA21 en de SGP willen dat het kabinet zwart op wit belooft dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Komt die belofte er niet, dan zijn de partijen niet bereid het belastingplan aan een meerderheid te helpen. Ze eisen ook dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. In Istanbul in Turkije is een derde dode gevallen na de hevige overstromingen. 4 mensen worden nog vermist. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer. De overstromingen komen door zware regenval. De komende dagen wordt nog veel meer regen verwacht. Scholen en overheidsgebouwen blijven dicht. Inwoners worden opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. Harry Lafrijse heeft zijn 22e wereldtitel in zijn loopbaan gehaald. Hij werd op de WK baanwielrennen in Shanghai wereldkampioen op de keirin. Hij was met overmacht de snelste. Op dit onderdeel is het zijn 5e titel. Gisteren won Lafrijse al de teamsprint. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking, maar wel droog. Vannacht is het een graad of 13. Morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht. Later regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een kwartier vertraging als je over de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam rijdt. Want er staat 10 kilometer file tussen Stroe en Hoevelaken. Kwartier vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens bij Zevenaar. 10 minuutjes extra op de A50 vanuit Arnhem naar Oss. 9 kilometer file tussen de knooppunten Grijshoord en Valburg. 20 minuten vertraging op de N325 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Elden. En op de N325 vanuit Arnhem naar Nijmegen bij Westervoort. 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
14: Roulette FM.
13: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. JA21 en de SGP koppelen steun voor het belastingplan van het kabinet aan het asielbeleid. Ze willen onder meer de garantie dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen, anders helpen ze het belastingplan niet aan een meerderheid. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat lokale journalisten die voor het platform werken vanaf nu gevaar lopen. Het weer, morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht, later regen en ongeveer 14 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
6: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
7: Het vakantiefestival komt er weer aan.
8: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
9: Moet je de verhuizing van je ouders of schoonouders nog regelen? Of moet het ouderlijk huis worden ontruimd? Dan wil je één ding: dat het respectvol, netjes en betrouwbaar gebeurt. Seniorenhulp Nederland helpt al 25 jaar bij seniorenverhuizingen en woningontruimingen. Seniorenhulp Nederland. Kijk op seniorenhulp.com.
10: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
13: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. In Alkmaar is de Europa League-wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva begonnen, zonder Israëlische fans in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, begeleid door een grote politiemacht. Het protest verliep zonder noemenswaardige incidenten. Het fietsmerk Sparta is verkocht aan de Chinees-Nederlandse fietsenfabrikant Tenways. Dat melden de curatoren van het failliete moederbedrijf Axel. Het merk Sparta blijft bestaan. Eerder werden de merken Koga, Babu en Batavus verkocht aan een investeerder uit Singapore. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde was af en toe nodig om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Maar hij is volgens deze wetenschapper ook lastig.
14: Het invoeren van zo'n stapje van de seconde, dat is heel vervelend. Want het is bijna onmogelijk om dat over de hele wereld precies allemaal op hetzelfde moment te doen. En daarom hebben we besloten van liever hebben we die schrikkelseconde niet.
13: Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Zangeres Floor Jansen verlaat de Finse band Nightwish. Ze wil zich na 13 jaar richten op haar solocarrière. Nightwish is een symfonische metalband die wereldwijd volle zalen trekt. De 45-jarige Jansen heeft al een soloalbum uitgebracht, deed mee aan het tv-programma Beste Zangers en won de popprijs. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Vanuit de Bilt is dit
3: Roulette FM.
4: Met nu lokaal kabaal Jordi van Angeren.
16: Roulette FM.
4: Pak de
16: er een stoel bij. Pak er een stoel bij.
17: Ik had er tot nu toe weinig van gehoord.
18: Grandioos.
19: Ja, heel blij.
17: Ik word hier helemaal blij van.
16: Het wordt heel erg leuk vandaag.
20: In de beeld hebben ze Roulette FM. Als je daar het geluid niet raadt, word je doodgeschoten.

0: Sunlight from The Magician and Years hier op Roulette FM. Een dansplaatje. Ik denk ook dat we misschien, moeten we maar eens even zien hoe we qua tijd uitkomen, maar misschien gaan we ook wel eindigen met een dansplaatje wat dat betreft. Waarom? Daar ga ik je misschien nog meer over vertellen. Dat heeft te maken met, ga ik later meer over vertellen. Waarom zou ik dat eigenlijk ook nu doen? Welkom bij de 151ste uitzending van Lokaal Kabaal. Het programma voor lokale artiesten. Ja, en jou natuurlijk. Hier hoor je veel over jouw lokale muziekartiest. Je hoort dat van hen zelf in de vorm van interviews, live muziek. En je hoort ook waar je heen moet voor die lokale muziek en die artiesten. Jouw favoriete artiesten. Buiten dit programma om. Ga nergens heen. Het is wel lekker weer trouwens. Dat moet ik je nageven. Maar dan mis je zoveel. Want we gaan echt veel doen. Veel nieuwe muziek ook trouwens. Van lokale bonen natuurlijk. Ja, en als je daar alvast wat over wilt delen. Als je daar later wat over wilt delen. Als je een keer wat dan ook wilt delen. Dan heb je pech, want die computer die doet het niet. Nee, komt vast goed. Je kan het sowieso op de socials gooien. Alleen we zien daar nu even niets van. Dus als je denkt, hey, ik ben aan het appen. Lijnen staan open. Wij zien het alleen even niet. Komt goed. Weet je het nummer niet? Daar kan ik je dan wel even mee helpen trouwens. 06-16-14-3680. Kan je wel alvast gewoon naar appen. Gaan we later even terugreageren. Henny van het Geluid, hij gaat zorgen dat iedereen reactie krijgt. Hij komt zelfs bij je langs thuis. Dat is echt ongekend. Ook het programma Lokaal Kabaal zit op allerlei socials.
1: Ook op Instagram.
0: Ja, en Facebook. Noem maar op. We zitten er allemaal op. En ik zit natuurlijk op X. Als DJ, de buurtvriendelijke DJ. En als je een beetje moeite hebt met dat te vinden.
1: Je schrijft het gewoon zoals je zegt.
0: Precies. We hebben een goed gevulde show op z'n zachtst gezegd. Het is echt heel druk. Maar we hebben wel het voltallige team hier aanwezig om dat goed te faciliteren. Hij is ook aanwezig. Ik noemde hem net al. Hij zorgt ervoor dat we qua geluid helemaal lekker klinken. Hij heeft zijn hand spreekwoordelijk in het geluid. Ja, en buiten de uitzending heeft hij figuurlijk zijn hand ook wel eens aan andere dingen. Maar daar kunnen we op de uitzending niet zo over zeggen. Nee, echt niet. Het schudt ook nee. Henny zit wel altijd goed in de kriekjes. Ja, en ook zij is aanwezig. Zij zorgt ervoor dat ik de goede grapjes maak op de goede momenten. En dat we qua planning helemaal prima lopen. Zij is Larissa van de productie. Hey, we hebben een goed gevulde show zoals ik al zei. Is er iets waar jij naar uitkijkt? Wacht even. Waar je eventjes niet binnen. Technisch dingetje. Sorry, nog een keertje. Ligt aan mij.
2: Dat ik uitkijk naar de popronde van de aankomende week. Die we ook een beetje gaan behandelen, deze show.
0: Ja. Die komt al snel in het uur, kan ik je vertellen. Want volgende week is het de popronde. En om daar alvast goed naar vooruit te kijken, gaan we dat vandaag behandelen. Heeft dus ook een andere reden. Daar gaan we later in het programma nog meer over vertellen. Maar we gaan in ieder geval vandaag alvast dus aandacht besteden aan de popronde in Utrecht en Amersfoort. En we hebben dus veel gasten vandaag. En heel veel nieuwe muziek. Dat mag gezegd worden. Ja, en dat betekent dat we goed op de planning moeten blijven. Ja, en wie is hier ook alweer de baas?

Jack Jarrett met Jaded hier op Roulette FM. Ja, en ik kijk altijd uit als deze kerel een Nederlander, zoals je kon horen in de aankondiging, met dit geluid ook, als hij iets uitbrengt. Want hij heeft ooit een plaat uitgebracht, dat is echt een van mijn all-time favorieten. En sindsdien ben ik eigenlijk op zoek naar een goede follow-up. En ik heb het idee dat dit er wel eens eentje zou kunnen zijn. Die andere plaat trouwens, om even je ideeën te geven, die klinkt zo.

0: Maar goed, dus deze is al wel van een tijdje geleden. Sterker nog, we hebben het dan over 2021. Een flink aantal jaartjes terug. En sindsdien wacht ik eigenlijk op een goede follow-up. En is nog niet echt gebeurd. Hij maakt wel hele fijne muziek, kan ik je vertellen. Deze, misschien gaat het degene zijn die een waardige opvolger is. Het is in ieder geval met recht onze Earcatcher. En als jij nou als eerste wil weten wat de Earcatcher is voor volgende week, dan moet je zaterdag tussen 9 en 11 naar Opstaan met Juriaan luisteren. Dan hoor je hem. En soms ook wel eens mij, blijkbaar. En ook wat de nieuwe Earcatcher is. Dus blijf daar zeker voor hangen. Dit is echt dé plek voor Earcatchers. Ja, en Roulette FM is dé plek voor artiesten uit de beeld. Bilthoven, Utrecht,
1: Groenekan, Maartensdijk, Hollandse Rading, Westpark, Zijst, Soest, Amersfoort, Houten en Zijden.
0: Ja, dit is de plek waar je ongekend talent hoort. Hele ervaren artiesten, je hoort het allemaal. Zolang het maar lokaal is, kan je het hier horen. Wij zitten er bovenop, daarom die artiesten het ook zo zwaar. Ja, en ook vandaag weer laat ik je kennis maken met twee lokale artiesten. Maar er zit een speciaal tintje aan vandaag. En net had Larissa van de productie het er al over waar ze de aandacht naar uitging. De popronde. Nou, daar komt-ie. De popronde. Voor degenen die daar niet bekend mee zijn. Larissa? Popronde, is dat eigenlijk duidelijk wat dat is? Jij blijft gewoon stil. Je mag iets zeggen. Je staat open. Het is radio, doe iets. Goed, ik ga het gewoon uitleggen, denk ik. Want de popronde. Vanaf 12 september is het begonnen. En het duurt nog tot 28 november. En het is in 40 steden. Waaronder dus hier in Utrecht. En dat is volgende week donderdag. En die vrijdag is het dan in Amersfoort. Dus dat is lekker dicht in de buurt en lekker dicht of lekker snel achter elkaar. En we hebben heel veel artiesten die dan zeg maar naar al die steden gaan. En op allerlei plekken muziek maken. En dat kunnen plekken zijn waar je het gewend bent. Maar dat zijn soms ook plekken waar je dat niet gewend bent. Een pleintje, een kerk, een restaurant. Echt een plek ook waar je het misschien nooit zelfs ziet. Dus het zijn soms zelfs in bepaalde winkels. Helemaal specifiek naar bepaalde elektronica toe. Het kan dus op allerlei plekken zijn. En daar hebben ze een hele selectie aan artiesten voor. En niet al die artiesten komen op al die plekken. Dat is dan weer niet zo. Dus je moet altijd wel even goed opletten of de artiest die je graag in de gaten houdt, of artiesten in de stad zijn waar je het liefste heen gaat. Zo zit er wat op de vlekken variatie in. Nou, aanstaande volgende week donderdag en vrijdag, dan is het dus in respectievelijk Utrecht en Amersfoort. En in het kader daarvan gaan we in ieder geval je aan twee lokale artiesten kennis laten maken. Die op die dagen aanwezig zijn namens de popronde. En de eerste is Angelo Benson. Dit is iemand die, het is een beetje ook zijn eigen beschrijving misschien, maar een mengeling van bombastische pop en soulvolle boventoon en meeslepende donkere ballades. Wat maakt hem nou zo lokaal? Nou, hij komt bij de Herman Brood Academie vandaan, zoals wel heel veel talenten. Vorig jaar had hij zijn eerste single, Please You. Inmiddels is er ook een tweede uit, Yet Again. Hij brengt misschien nog wel wat meer materiaal op de popronde. Het is in ieder geval interessant om te zien wat er allemaal van hem gaat komen met twee nummers uit. Heeft hij nog verder materiaal? Gaat hij covers doen? De plaat die ik jou ga laten horen is degene waar het in ieder geval mee begon qua releases. Please You hoor je nu op Roulette FM.

0: say local cabal? Local cabal? Is the name of your show? What the hell does that mean? It's not very musical.
1: Lokaal Kabaal. Tot 9 uur. Jordi van Angeren. Roulette FM Agenda.
2: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je het jaarthema, uitvliegers en aanwaaiers, hoe planten op reis gaan van de ene naar de andere plek. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegang is 10 euro, voor kinderen tot 18 €4,50. Stefan Pop is cabaretier, schrijver en een van de vaste gezichten van de Comedy Train. Met zijn scherpe observaties, verrassende gedachtenkronkels en aanstekelijke vertelstijl neemt hij zijn publiek mee in een wereld waarin alledaagse situaties opeens heel bijzonder blijken te zijn. Hij staat vrijdag om 8:30 met zijn cabaretprogramma Genoeg Over Mij op het podium van Theater Het Lichtruim aan het Planetenplein 2 in Bilthoven. Entreeprijs €21,50. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld. Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen Vol Verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12:30 gegeven. De kosten voor de toegang tot de tuinen met de rondleiding bedragen €17,50. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

Ze kondigde hem zelf even af. Merle, hier op Roulette FM. De andere artiest die voor de popronde actief is. Als je nou denkt, ja, hier wil ik meer van horen. En dat kan ik me zomaar voorstellen. Dan moet je dus volgende week donderdag naar de Achtertuin. En dan bedoel ik niet jouw achtertuin, maar de Achtertuin in Utrecht. Er is echt een locatie, als je heet. Om 10

over 8:30 treedt zij dan op. En je zit ook eventjes te kijken. Volgens mij zit zij niet in Amersfoort. Nee, dat is dan weer niet. Dus Utrecht is dé plek om haar te treffen. Geldt ook voor Angelo Benson, die je daarvoor hoorde. Hij is ook volgende week donderdag in Utrecht aanwezig. Maar dan in de Stad Schouwburg. En je hoort hem om 8:30. Het is volgens mij ook wel een lange sessie van hem. Die van Merle is korter. En wat maakt Merle nou een local? Want ik kan me zomaar voorstellen dat je denkt, hè, ik ken haar wel. Maar die komt helemaal niet uit de buurt. En die heeft hier ook geen muziekopleiding gedaan. En noem maar op. En ze is sinds kort actief met haar werk in Utrecht. Ze heeft net een baan aangenomen. Is echt heel kort geleden. Het is wel opportunistisch, dat moet ik toegeven. Maar in het kader van zulke fijne muziek. En hopelijk trouwens voor haar ook heeft ze die baan lekker lang. Want ik kan me niet voorstellen dat je dat maar even doet. Verwarm ik hier als local. Fijne muziek. Ik omarm het een beetje. Beetje profiteren. Een beetje opportunistisch. Als je nou zegt, ik wil meer weten. Wat voor locals zijn er nog meer actief? Nou, volgende week donderdag kan je bijvoorbeeld ook naar Fabienne Julie. Om 3:30 al in Broessen. Dat is dus de eerste eigenlijk die dag opent in Utrecht. Dan is er bijvoorbeeld een heel aparte locatie. Hi-Fi Leidse Rijn is Cedric Vermu. En het is klassiek. Dus weer een heel ander kantje op. En hij heeft ook niet zo heel erg op Spotify. Er staat een hele tirade, zal ik maar zeggen. Wel terecht eraan, zo, ik snap het heel goed. Over waarom je beter Spotify niet kan gebruiken als je artiesten een warm hart toedraagt. Leuna. Hoor je vaker in het programma. Zij staan in de Helling om 11:15. En ook in Amersfoort zijn ze aanwezig. Ook een latertje. 11:05 in Miles in Amersfoort. De Slow J in Vogelvrij bijvoorbeeld om 10:15. Een lokale artiest. Reza. We hebben er vaker genoemd. In de stad. Café de Stad. Om 9:15 in Utrecht. Elaine ten Hakkaert. Die hier eerder dit jaar volgens mij. Ja, in het programma was. Zij is om 8:30 in Landhuis in de Stad. Dat is gewoon een hele leuke locatie. Kan ik je vertellen. In de Achtertuin is naast Merle ook trouwens nog Suus. Die is daarna. Een uurtje later. En ook een hele leuke lokale artiest die vorig jaar in de lokale muziektop 100 stond. Sterre Koning. Staat ook wel bekend nu als Sterre Jasmin. Zij is in de Voortuin, grappig genoeg. Om 9:10 in Utrecht. Andere lokale ex die nog eventjes laat vallen. Faraday's. Hele aparte muziek. Rockband De Paloma's en De Hoek. De Hoek is overigens alleen in Amersfoort. En als je meer van hiphop houdt, dan zit je in Amersfoort trouwens zo goed. Want in de Cosmic is om 8:00 Igor. En Big Bobby Bitch is om 12:00 in Amersfoort in Van Zanten. Nou, genoeg wat dat betreft waar je heen kan in het kader van lokale artiesten. Dan gaan we er ook nog even eentje voor je draaien. Ik zat te denken aan de Zweefclub, die onder andere in Miles is. Live sessie, laten we daar dan meteen ook van. Ik vind je goed. Nou, dat hoor ik graag.

0: Lette FM, regio nieuws.
1: Het aantal reizigers in het openbaar vervoer is flink gedaald ten opzichte van een jaar geleden. In september van dit jaar hadden de bussen en trams van Transdev 3,7 miljoen reizigers en dat is een daling van 14%. Een deel van de daling in de lijnen rond de stad Utrecht, De Bilt en Zeist is volgens de provincie te verklaren door de OV-staking en het mooie weer in september. Maar de daling is al sinds begin dit jaar bezig en heeft hoogstwaarschijnlijk ook te maken met de problemen in het busvervoer. In het concessiegebied Utrecht-Buiten, bijvoorbeeld op de Utrechtse Heuvelrug en Rondwijk bij Duurstede, gaat het beter. Het aantal reizigers lag daar in februari tot en met augustus al een stuk hoger dan in 2025. Alleen in september was sprake van een kleine daling. De gemeente Bunnik laat volgende week zaterdag voor de laatste keer dit jaar de tegeltaxi rijden. De service biedt inwoners de gelegenheid om tegels in de tuin te vervangen door groen. De tegeltaxi haalt de verwijderde tegels gratis op. Deze tegels tellen mee in het klassement van het NK Tegelwippen. Inmiddels zijn er in Bunnik, Odijk en Werkhoven al meer dan 3800 tegels vervangen door groen. En daarmee staat Bunnik op de 32e plaats van de 117 deelnemende kleine gemeenten. En om de tuin verder te vergroenen, houdt de gemeente met meer bomen nu een oogst- en uitdeeldag. Inwoners kunnen op 4 november gratis een boom of struik ophalen. Sterre Zuutekau is de nieuwe bloemenkoningin van Leersum. De bloemenkoningin is de spil van het jaarlijkse bloemencorso dat in augustus gehouden wordt. Het bloemencorso maakte altijd al deel uit van het leven van de 20-jarige Sterre. Ze lag als baby in de kinderwagen op de bouwplaats van de wagens. En toen ze oud genoeg was om te helpen, deed ze dat. Dat ze nu zelf bloemenkoningin mag zijn, maakt haar corso-leven volgens eigen zeggen helemaal compleet. Sterre Zuutekau hoopt haar enthousiasme en liefde voor het corso over te kunnen brengen dit jaar. De 75e editie van het bloemencorso Leersum wordt op 21 en 22 augustus gehouden.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
3: Ja, en dan ben je weer even helemaal bij wat er hier in het nieuws allemaal plaatsvindt. Ook wel eventjes altijd handig. En misschien ook wel leuk om te weten. Mocht je dit feitje niet eerder hebben gehoord van de... Ik weet niet hoe vaak dat ik dit al herhaald heb. Maar ja, mijn grappen zijn originele, toch? Heen die van het geluid? Ja, ja. En die zit goed in de kikjes vandaag, joh. Stem van de zender, of stem van het nieuws, is Mr. 80's Lunchshow, Tom. Ook wel onze radiomanager. Dus als het niet bevalt wat hij hier hoort, dan liggen we eruit, Henny. Ja. Daar kan je ook vergif op innemen. Ik sprak eerder deze avond onze vriendin Nikki over wat we noemen. En ondanks dat we... Dat komt zo. Ze kan bijna niet wachten natuurlijk. Wat ik eigenlijk wilde doen is...
4: Kunstenhuis Idea Update.
3: Ja, lekker goed gedaan. Dus ik sprak er daarover. En ondanks dat we een lekker goed gevulde uitzending... Misschien eigenlijk desondanks wel dat we een goed gevulde uitzending hebben... Hebben we ook aan de lijn Nikki van Kunstenhuis Idea.
5: Yes, hallo. Daar ben ik weer.
3: Dus je komt er nou wel inspringen alsof het een minuut geleden was. Maar...
5: Ja, toch?
3: Ja, gezellig. Hey, steek meteen van al. Waar kunnen jij, ik en de luisteraar heen de aankomende tijd? Als het gaat om Kunsthuis Idea activiteiten.
5: Ja, daar ga ik jullie in meenemen. Want morgen 16 oktober hebben we in het theater Het Lichtruim Stefan Pop. En dat is een cabaretier en een van de vaste gezichten van de Comedy Train. Ik weet niet, dat zegt wel vaak iets op het gebied van cabaret. En misschien dat mensen hem ook wel kennen van onder andere Clickbait. Dit was het nieuws en andere diverse theaterprogramma's.
3: Oh, ja.
5: Ja, dus hij heeft waarschijnlijk onder velen wel een wat bekender bekend gezicht.
3: Maar hij is Voor dit was het nieuws, is meer schrijver, toch? Dus hij zit niet in die uitzending als een van de captains.
5: Als wat, sorry?
3: Nou, bij dit was het nieuws heb je Harm Edens, de presentator. En je hebt de twee captains. Dat zijn op dit moment Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van der Wal. Kijk dit nooit natuurlijk. Maar Stefan Pop heb er misschien een keer als gast in gezeten of zo. Maar ik denk dat hij dan schrijver is voor dat programma.
5: Ja, ik denk eerder als gast ook.
3: Ja. Of als schrijver dus. Dat hij de teksten schrijft.
5: Precies, ja.
3: Ja.
5: En nou ja, hij heeft dan nu een eigen comedy show. En dat is dan te zien morgen 16 oktober in het Lichtruim. En zaterdag 17 oktober, een dagje later, vieren we de 50 Years of Joy Division. En ter ere van het 15-jarige jubileum van Joy Division, de band, organiseert werelds beste, zo wordt het genoemd, Joy Division Tribute Band en Joy Division Undercover, een clubtour. En die komen zaterdag 17 oktober in de Peppel. Dus als je weer helemaal terug wil gaan naar teamiteit van Joy Division en de stem van Ian Curtis wil beleven, dan moet je daar zeker heen gaan. En maandag 19 oktober is er een workshop muziekproductie. Dat is wel leuk voor een muziekprogramma om dat te horen. In bibliotheek De Klinker in Zeist, door Mark Datema verzorgd. En daar kan je dus experimenteren en ontdekken wat het is om muziekproductie te doen. Het is gratis voor 10 plus jaar en ook voor volwassenen. Aanmelden is niet nodig. Er is een ronde van 4 tot 5 en van 7:30 tot 8:30. En dinsdag 27 oktober hebben we weer een digiveilig, maar dan met de titel AI is wel handig, maar is het wel veilig? In bibliotheek in Beeldhoven. Gratis toegang ook en inloop start om 10:30. En dan als laatste beginnen we met de Nationale Tellenweek.
6: Leuk.
5: 26, ja, dat dacht ik al. Daar ging je wachten. Ik dacht al dat jij erop aan. 26 oktober tot en met 1 november, waar zaterdag 31 oktober de spellen in bibliotheek Beeldhoven zijn. Dus het is voornamelijk bedoeld om de eenzaam te doorbreken. Dus kom gewoon samen lekker een bordspelletje spelen. Of je nou jong of oud bent. Ja, spellen spelen verbindt, hè?
3: Zeker. Ja, hartstikke leuke activiteit. En ik denk dat het ook iets is. Je leert elkaar een beetje kennen en dergelijke. En
5: een fijne manier om met elkaar te zijn. Zonder dat je van alles moet eigenlijk.
3: Ja, goed initiatief. En ik bedoel, het is ook duidelijk wat je van elkaar wilt. Dus mooi om dat zo te doen. Goeie manier.
5: Ja, zeker.
3: Ja, nou ja, 50 Years of Joy Division. Sowieso geweldig natuurlijk. Joy Division band die voor zoveel andere grote bands, tenminste andere legendarische bands inmiddels, zo belangrijk is geweest wat dat betreft.
5: Ja,
3: dan moeten we eigenlijk iets van Joy Division draaien. Of moeten we van die ene plaat van de Wombats draaien? Let's Dance to Joy Division?
5: Meer van Joy Division zelf.
3: Nee, oké. Helemaal. Ik hoor denk ik een voorkeur. Ja, precies. Helemaal goed. Nou, dan gaan we dat doen.
5: Super.
3: Ja, helemaal blij. Hartstikke goed. Nicky, heel erg bedankt weer voor alle tips. Dit zijn natuurlijk een aantal highlights. Mensen moeten natuurlijk op de site van Kunsthuis Idea kijken. Er staat heel mooi per locatie ook aangegeven waar je allemaal heen kan. Dus er is nog zoveel meer, maar dit zijn even een aantal tips.
5: Zeker.
3: Hartstikke goed. Nou, wij gaan luisteren naar Joy Division. En ik spreek jou over 2 weken weer graag.
5: Ja, tot dan. Fijne avond.
3: Fijne avond.

omdat Nicky zo graag Joy Division wil horen. Love Will Tear Us Apart hier op Roulette FM. Echt klassiekertje. Ja, en Joy Division hoef ik niet meer uit te leggen. Ja, en als ik dat wel voor je moet doen, ja, ga dat maar even googlen hoor. Sorry, kom op. Dit moet je wel weten. Er zijn bands die geïnspireerd zijn die je eigenlijk zou moeten kennen. Mocht je trouwens nou zelf... Joy Division is niet lokaal, dat kan ik je wel vertellen. Maar mocht je zelf een lokale artiest kennen of zijn... die hier niet hoort in het programma, allemaal niet hier op de zender... dan hoor ik graag van jou. Neem even contact met mij op per mail... jordi.van.angen@online.nl. Je kan ook de studiomail raadplegen... studio@roulettefm.nl... of een van de socials raadplegen. Voor de mensen die appen... hartstikke leuk. Henny, dit is nog zwart, hè? Ja... voor de zwartkijkers zit je helemaal goed. Maar voor ons is het even helemaal niks. Maar app zeker. We gaan het met terugwerkende kracht teruglezen. Henny komt bij je langs om, de dank te betuigen. Wij gaan naar het Open Podium Overzicht. Even een kort rondje daar langs. Want er zijn heel veel sessies hier in de buurt met open podia en jam sessies. En ja, dat is de plek waar je heel veel talent en zeker ook lokaal talent kan tegenkomen. Het hoeft niet alleen maar jong talent zijn. Er zijn ook artiesten die al heel lang in het vak zitten die daar soms dingen proberen of onder een andere naam. Je kan er van alles tegenkomen. Het is echt heel leuk en het niveau kan echt heel hoog zijn. En mocht je nou krap bij kas zitten, ook even een soort van tipje wat dat betreft. Het is ook vaak gratis. Niet altijd, maar wel bijna altijd. Dus zit je nou krap bij kas, dan is dat echt een hele leuke manier om toch van muziek te kunnen genieten. En je komt er van alles tegen, dus geit dat je smaak ertussen zit. Nou, we geven altijd inmiddels iedere week een rondje langs de open podia en de jam sessies. En we beginnen natuurlijk bij Eric Kearns, de godfather van open mics en vriend van de show. Hij heeft een open podium in Utrecht, bij Café Averrechts. Iedere keer om 8 uur kan je daar binnenlopen, zowel als artiest als als toeschouwer. En dan komt er een samenstelling en tegen de tijd dat het 9 uur is, dan staat er wel een leuk schemaatje in de planning. En soms krijgen we dat nog door, zo richting het einde van de show. Dan hoor je het nog en anders vertel ik je in ieder geval wat er de vorige keer was. En het zijn heel veel bekende namen, ook omdat we een kort rondje doen. Het leuk was, Tim Barry is degene die deze keer organiseerde. Ik moet altijd goed opletten. Want als ik denk dat het Tim Barry is, is het Kersies. En als het Kersies is, is het Tim Barry. Maar het was deze keer dus Tim Barry die de host was. En daarmee dus ook muzikaal aftrapte. En onder de nieuwe artiesten was een leuk singer-songwriter duo Marco en Maatje. Nou, en ook op de donderdag hebben we Tivoli. De Rabo Open Stage, daar gebeurt heel veel. En te beginnen vanavond met om 9 uur tot heel laat de Ultradash Jam Sessie. Onder leiding van Bob Roos. Dat heeft te maken ook met dat Kika Sprangers een hele mooie serie concerten aan het geven is. Dus normaliter wisselen ze af, maar nu dus niet. Volgende week in verband met de popronde is het niet op de donderdag. En 29 oktober is het weer terug. En dan is Kika weer degene die het begeleidt. Complimenterend aan Bob. En tussendoor zijn er ook heel erg veel. Kreukelzone heeft op de Vredenburg Open Stage de lokale studentenband Woozy Woozy 17. En verder zijn er op de Rabo Open Stage nog diverse singer-songwriters. Ik licht er even eentje uit. De woensdag tussen 8 en 10. Dan is er een Intimate Sessions. Dat is om de week. En een van de drie singer-songwriters die daar actief is, is de hele jonge singer-songwriter uit Bunnik, Eve Monet. Echt een tipje, ga die eventueel kijken. Vanaf 21:50 is ze daar. En het is maar 50 minuten, dus grijp wel snel je kans. Tussendoor is het trouwens ook op de Rabo Open Stage de popronde natuurlijk. En er wordt geklopt, denk ik, of... Oké, okay. Dat knippen we er vanzelf uit. De donderdag is ook in het Oude Pothuis een jam sessie met Fuse Factory vanavond. Dat is om 11 uur, dus ga vooral nergens heen. Blijf gewoon lekker zitten, anders mis je ook van alles. En zondag is natuurlijk Eric Kearns met een open mic vanaf 9 uur. En verder is er op de dinsdag natuurlijk ook een jam night met Marcel Petit. En zo gaat dat door. Dinsdag en donderdag zijn de jam sessies in het Oude Pothuis. En iedere zondag is er de open mic. En dat gaat gewoon door. Popronde of niet. In Simic is morgen Selma Pelen. Amsterdamse alt-popband. In het muziekcafé Discover. Specifiek in Theater Witte Vrouwen van Simic. Kan je daar om 19:30 aanschuiven. En dan gaan we naar de woensdag. In de Moira.
is iedere woensdag een open podium. Nu het niet meer in het Griftpark in de zomermaanden is, zitten we weer in de Moira. En afgelopen week was onder andere, of sorry, afgelopen week, gisteren dus gewoon, was Slow J en Romy Gabé aanwezig. Ja, en die hoor je wel vaker in de show. Die laatste was ook al een keertje de local die we in de spotlight zetten. En Slow J is een artiest. Daar hebben we nu laatst niet zoveel van gedraaid. Dus dan wordt het weer tijd voor zijn nieuwe single Down. Ga ik nu met je delen hier op Roulette FM.

0: En dat was Slow J. Sorry, die kwam er wat hard in, mensen. Leven onze oren nog?
1: Ja, gaat goed hoor. Ja.
0: Heel goed. Goed, Slow J dus. Het is live muziek, mensen, en een live programma. Dus het is altijd eventjes wennen. Maar we zitten namelijk met heel veel dingen. Dus we moeten een beetje goed op schema blijven. Dus vanuit Slow J gaan we naar onze muzikale gast. Dit is vanavond iemand tegenover me. Dit vind ik echt een van de grote lokale sterren hier die we mogen hebben. Niet lachen. Een serieuze aankondiging wat dat betreft. Dit is een van de, dit meen ik namelijk oprecht, dit is een van de grote sterren vind ik hier uit de regio. En niet alleen om wat zij doet qua muziek, maar überhaupt breder in hoe zij muzikaal actief is en hoe ze wat dat betreft hier in de regio al haar activiteiten doorvoert. En daarom vind ik het vanavond echt niet alleen heel erg leuk haar te mogen verwelkomen als artiest, maar zeker ook als de persoon hier live in de studio, Melanie Ryan.
1: Hallo.
0: Kraakhelder.
1: Ja, nou wat een aankondiging. Ik lachte meer omdat ik het gewoon... ik voel me vereerd. Dat was het meer hoor. Ik lachte hier niet uit, zeker niet.
0: Heel goed. En voor de mensen die dachten, wat kwamen er raar in na Slow J. We waren nog eventjes aan het soundchecken met jou. En toen moest ik heel snel...
1: Ja, dat moet ook gebeuren af en toe.
0: Goed, we gaan het vol over jou hebben. Maar countrymuziek, dat is geen groot geheim. Maar wat ik wel benieuwd ben, als je kijkt nu op dit moment... naar het genre, dan is het denk ik best wel een goede tijd. Want er zijn best wel veel country nummers populair. Maar het zijn wel vaak soort van blends. Country pop of het is niet misschien de klassieke country. Dus een Morgan Wallen bijvoorbeeld die een beetje populair maakt. Ten opzichte van misschien Johnny Cash of zo als klassieker. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nee, laten we anders beginnen. Waar sta jij in dat spectrum met jouw muziek? Als je kijkt tussen klassiek en fusion.
1: Ik denk inderdaad zeker wel dat ik meer op het country pop spectrum leef. Het is echt wel meer de moderne soort country muziek. Maar dat heb ik ook altijd super tof gevonden. Want ik kom van origine ook wel een beetje uit de pop, zeg maar. Of in ieder geval vroeger luisterde ik zelf ook best wel meer naar de old school Taylor Swift. En was het toch echt wel meer het moderne.
0: Taylor Swift zit daar natuurlijk wel ook weer die blend van, die zei het zeker de oudere albums zeker. Hadden echt wel een country vibe.
1: Zeker, ja, dus daarom, ik vind gewoon echt het moderne country, dat vind ik helemaal te gek. En dat is ook een beetje de muziek die ik zelf maak. En ik moet eerlijk zeggen, de nieuwe muziek die ik nu ook alweer aan het schrijven ben, dat wordt ook steeds, dat heeft af en toe gewoon ook een beetje een knipoog naar de klassieke country. Omdat ik daar de laatste tijd heel erg in gedoken ben. En dat merk je ook wel überhaupt heel erg in de country muziek. Dat ook de moderne country pop artiesten vanuit Amerika, die maken ook steeds vaker een soort klein bruggetje naar de klassieke country. Ella Langley is een heel goed voorbeeld. Ze had bijvoorbeeld van haar laatste plaat Dandelion, daar had zij een song opgezet van Kitty Welsh. Zeg ik het volgens mij goed. It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. En dat is echt een diehard, old school, classic country song. En die heeft ze in een beetje een modern nieuw jasje gestoken en op die plaat gezet. Dus je merkt wel dat het heel erg ook weer leeft. Dat ook de artiesten toch weer een beetje terugpakken naar die klassieke country en waar het vandaan komt. Maar ja, wat dit jaar betreft voor country in Nederland. Nou, ik weet niet wat er is gebeurd. Maar ineens iedereen denkt van ja man, country, dat is het. Dat is te gek. En overal poppen in één keer country festivals op. En Ella Langley die meer dan 23 weken op nummer 1 staat.
0: Ja, ik wou het net gezegd. Want die breekt records in Amerika.
1: Ja, en, niet normaal. Niet normaal. En eindelijk hier in Nederland denken we ook van hé, dat is te gekke muziek. En wordt het lokaal gedraaid. Maar het wordt ook zeker nationale radio gedraaid. Dus ja, dit jaar, het kan niet stuk.
0: En ze zijn ook aan boord. Want jij was laatst bijvoorbeeld bij Veronica bij Ectom in de ochtend. Ja. En bijvoorbeeld een Rob Stenders. Die was de early adapter van Ella Langley. Want die heeft dat toen in zijn programma, heeft hij dat ook wel veel aangeslingerd. Absoluut. Als zijn favoriete plaatje. Dat Absoluut. Helpt natuurlijk wel.
1: Tuurlijk, ja. En het moet ook ergens beginnen. En ik denk dat het toch in 2024 al langzaam een beetje gestart is. Toen ook met songs van Desha bijvoorbeeld. Met nummer Austin. Maar toen kwam ook in één keer Beyoncé met een country plaat. Dus ik denk ook daardoor dat echt grote artiesten die normaal gesproken helemaal niks te maken hadden met die country muziek, die country gingen maken, dat hielp ontzettend.
0: Maar ben je blij met die ontwikkeling? Hoe kijk jij daarnaar, naar dat, met name die country pop, het wordt wel hier naar een bruggetje gemaakt, naar dat meer klassieke, maar dat veel van het meer up-tempo populaire geluid, dat heel erg nu populair is. Hoe kijk je naar die verschillende stijlen die doordringen? Dus naast dat klassiek ook dat country pop?
1: Ja, ik vind het te gek. Zeg maar, mij maak je juist hartstikke blij ook met die moderne sound. En toen ik in 2022 in Nashville was, ja, dat is gewoon ook de muziek, hoe het daar gemaakt wordt. En ik moet je eerlijk zeggen, nou, misschien de Morgan Wallen, meer hip-hop country, dat is iets minder mijn ding. Maar gewoon de moderne country met het moderne geluid, maar wel die fantastische banjo's en gitaren en pedal steel en die echte country element en de storytelling vooral, dat is niet veranderd. In welk genre, zeg maar, met welke mix je het ook pakt, of het nou country hip-hop of country pop of wat dan ook, het gaat altijd om die storytelling. Dat is wat country zo uniek maakt en dat blijft altijd terugkomen. Dus ja, dat vind ik altijd heel fijn.
0: Al die aspecten die je graag wilt horen en zien, of het nou een fusion is of meer de klassiek, die hoor je terug en dat is het dan waar het toch om draait.
1: Ja, het zijn gewoon echte levensverhalen. Je kan het ook wel de Amerikaanse Smart Lab noemen. Weet je, en het is ja, heel stom, maar het ligt eigenlijk niet heel ver van André Hazes vandaan.
0: Nee, ik snap die vergelijking wel, ja. Ja, over muziek praten is leuk. En dan gaan we ook nog heel veel meer doen met je. Daar hebben we lekker de avond voor. Maar we gaan ook naar je luisteren. Wat gaan we van jou horen? Wat gaan we live in actie horen?
1: Nou, ik zou willen zeggen van, heb je voorkeur? Anders dan kan ik natuurlijk van alles spelen. Maar heb je voorkeur?
0: Nou overval je me mee.
1: Je mag ook nog even over nadenken.
0: De volgende ronde ga ik in ieder geval er eentje opgooien.
1: Is helemaal goed.
0: Ik ben nu van jou uit benieuwd. Ook met het oog op, als jij misschien wel een verzoekje in dat opzicht. Iets wat helemaal Melanie Ryan is.
1: Is het helemaal, strakjes hierna dan. Is het helemaal Melanie Ryan?
0: Oké, okay. Ja, helemaal goed.
1: Dan beginnen we gewoon eerst eventjes lekker rustig. Dit nummer heb ik uitgebracht in april. In mei, rond Moederdag. En dit is een speciale ode aan alle mama's. Maar aan die van mij in het bijzonder. Want zij is altijd degene die me, en ook met mijn pa samen, maar zeker degene die me altijd een hart onder de riem steekt en zegt dat het wel goed komt. Dus lieve mama's, als je luistert, deze is ook voor jullie. Dit is Mama Said.

0: Ja, ongekend. En nog veel meer Melanie Ryan in het tweede uur. Maar eerst het nieuws.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Gek op Halloween.
4: Of het Oktoberfest.
5: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
6: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
7: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
8: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
9: Moet je de verhuizing van je ouders of schoonouders nog regelen? Of moet het ouderlijk huis worden ontruimd? Dan wil je één ding: dat het respectvol, netjes en betrouwbaar gebeurt. Seniorenhulp Nederland helpt al 25 jaar bij seniorenverhuizingen en woningontruimingen. Seniorenhulp Nederland. Kijk op seniorenhulp.com.
10: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
11: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
12: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
13: Altijd in de buurt. Roulette FM.
14: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat er duidelijke voorwaarden komen. Het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is, vindt de organisatie. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Een pro-Palestijnse organisatie doet aangifte tegen een voormalig SGP-kamerlid. Roelof Bisschop zou een handelsverbod hebben overtreden door wijn te kopen die afkomstig is van de bezette westelijke Jordaan-oever. Bisschop vertelde erover op de christelijke tv-zender Family 7.
15: Ik heb bewust op 23 september... Twee flesjes Israëlische wijn gekocht. En ik dacht van nou, weet je, laat ik mij eens vermannen en een tweetje afwijden. Ja, nee, gewoon een statement maken.
14: Het OM bestudeert de aangifte tegen Bisschop. Het weer. Vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Vanuit de beeld is dit
17: Roulette FM.
16: Met nu lokaal kabaal Jordi van Angeren.

0: met We Don't Make the Wind Blow. Echt wel een nummer wat nou flink aantal jaar geleden in de top 100 van mijn meest beluisterde zat op Spotify. En daar blijft hij met regelmaat ook nog weer in terugkomen. Ik zal ook niet liegen dat ik dacht, oh ja, die is ook wel leuk om er even in te gooien. Geheel in het thema wat dat betreft. Hey, welkom. Uur 2 van Lokaal Kabaal. Uitzending 151. We gaan lekker wat dat betreft. En als je net pas inschakelt, schakel ze wat in erin. We zijn al echt 70 minuten bezig. Ongelooflijk veel gemist. Gelukkig voor jou ook ongelooflijk veel nog op het programma. Het gaat echt heel hard wat dat betreft. Daarom beginnen we meteen met wat hier altijd op deze plek in het uur zit. De plaat die ik altijd het eerste draai als ik muziek opzet. Mijn favoriete plaatje. En het is de verslavende plaat. Waarom? Omdat als ik hem hoor, dan wil ik hem gewoon nog een keer horen direct nadat ik hem gehoord heb. En nog een keer. Hij heeft een verslavende werking. En dat is nu een aantal weken Camilio. Het is een influencer. Dat trekt me altijd niet zo heel erg. Aan de andere kant, een van mijn favoriete artiesten is ook zo begonnen. En zij kan ongelooflijk goed muziek maken. Maar is wel heel typisch begonnen. En goede muziek is gewoon goede muziek. Maakt niet uit wie het maakt. En deze Camilio kan dat heel goed. Steal Some Love is
1: de verslavende plaat.
0: Hier op Roulette FM.

0: Nee, ik denk nieuwste Glass Half Full. Is dat je nieuwste?
1: Dat is wel de nieuwste
0: die uitgebracht is. Ik denk dat ik die wel heel graag wil horen. Ook eentje die ik heel graag hoor is...
2: De verslavende plaat.
0: Van Camilio, Steal Some Love. Is nu al een aantal weken mijn verslavende plaat. En dan weet je het, het is een hit. En ook nog hier, je hoorde daar op de... Nou, meer dan misschien wel zelfs op de achtergrond. Ze is nog steeds hier in de studio. En ik ben daar ontzettend blij mee. Iemand die ontzettend veel hier in de lokale muziek actief is. Zeker als het gaat om country. Melanie Ryan.
1: Hallo, ben er nog steeds. Hoi.
0: Heel goed, ga nergens heen. Tenminste, tot 8:30 in ieder geval niet. Heel graag. Ja, we hadden het over je muziek. Over country muziek. Ik zei ook van jij, je bent in dat opzicht breed actief. Misschien moet ik dat eventjes uitleggen. Jij organiseert bijvoorbeeld ook events. Zoals afgelopen zondag Melanie and Friends in het Vulco Theater.
1: Ja, dat klopt.
0: In IJsselstein.
1: Ja.
0: Daar wil ik zo direct veel meer over horen. Trek het eerst nog wat breder. Je hebt wat op dat heel veel gedaan. Als het gaat om radioprogramma's, tv-programma's op nationale zender. Je hebt allerlei optredens gedaan. Ik ben wel benieuwd, als je kijkt naar de carrière die je hebt, heb je al heel veel gewoon waar je op terug kan kijken. Maar waar kijk je, wat is het meest opmerkelijk waar je zelf op terugkijkt? Of iets wat meteen in je gedachten terugkomt van al die dingen die je hebt gedaan?
1: Nou, als ik moet zeggen solo, want ik speel sowieso een hele hoop solo, maar af en toe ook zeker met band. En dat wordt gelukkig steeds meer. Maar ik denk dat... 2024, 2025 heel bijzonder was. Want in 2024 mocht ik de sport verzorgen voor Desha. Van het nummer, welbekende nummer Austin. En dat was mijn allereerste keer Melkweg. Ook nog eens een keer in de expo. Dus dat is gewoon 650 man. De show was uitverkocht. Ja, dat was voor mij echt een eerste keer zo'n tof poppodium voor zo'n grote artiest, toch? Misschien was ze in Nederland nog niet heel erg bekend, maar was echt heel bijzonder. En ook leuke mensen daar leren kennen die ook... er was ook zo'n DJ die ook nog ook als deels het de sport verzorgde. En ik heb haar mogen ontmoeten. En vooral... Naderhand, na de show, ik had tijdens mijn voorprogramma gezegd van... Hey jongens, aan het einde van de show van Desha sta ik bij de merchandise. Dus als je er langs wil komen, als je wat een plaatje wil kopen of wat dan ook, kom lekker langs. Maar hey, als je gewoon een praatje wil maken, vind ik dat ook hartstikke leuk. en er stond een rij, Jordi, er stond een rij. Dat wil je echt niet weten. En iedereen had wel gewoon al merch volgens mij van Desha gekocht. Want daar stond bijna niemand in de rij. Maar iedereen stond na afloop in de rij voor mij. En ik dacht echt... Wat gebeurt hier? En ik had twee doosjes met platen meegenomen. Nou had ik maar 3 dozen of 4 dozen meegenomen.
0: Want je had binnen kunnen halen.
1: Precies, ik was gewoon uitverkocht. Ik had gewoon niks meer tot aan de display voorbeeldplaat die aan de paal hing of aan de muur hing. Die heb ik zelfs nog verkocht, zeg maar. Zo hard ging het. Dus dat was echt bizar. En als ik moet zeggen met band, dan denk ik de Zwarte Cross vorig jaar.
0: Oeh.
1: Dat was echt heel te gek. Ja.
0: Kort op Desha terug te komen. Volgens mij was dat echt de prime year. Volgens mij dat ze doorbrak en hier helemaal groot was toen jij in dat voorprogramma stond.
1: Zeker. Ja, dus, toen ging ze helemaal crazy met dat nummer dus. En toen had ze ook echt een internationaal toertje. Ook in Frankrijk en Duitsland. En toen ging ze overal heen. En dus ook naar Nederland.
0: Ja. Maar het publiek wat daar komt. In de Melkweg. Bij dat concert. En dan Zwarte Cross. Heel ander publiek. Heel andere setting. Andere akoestiek.
1: Uh-huh.
0: Hoe kijk je daarnaar? Hoe ervaar je dat? Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, gewoon in ieder geval alles zo goed mogelijk voorbereiden waar je kan. Ik ben altijd heel erg van het regelen en organiseren. En dat alles helder is voor iedereen en duidelijk voor mezelf ook. Dat is vooral hetgene wat je kan doen. En gewoon goed voorbereiden. En voor de rest, genieten. En gewoon ook maar een beetje kijken wat er dan op je pad komt. Want zeker bij zo'n Zwarte Cross, je wordt gewoon ook een beetje geleefd op zo'n dag. Want je moet er vroeg zijn. Maar ja, Zwarte Cross, dat is zo'n gigafestival. En
0: dat
1: daar
0: word
1: je gewoon met golfkarretjes. Word je heen en weer gereden van podium naar kleedkamer. En daar had ik mijn eigen kleedkamer op zo'n festival. We hadden een eigen hoekje achter het podium waar ze gewoon ook een koffiekraampje hadden, een biertap. En weet ik het, gewoon waar mensen bier stonden te tappen voor je als je dat wilde. Gewoon voor het privéstuk, zeg maar. En dat dan ook samen met mijn band te kunnen doen. En het was ook echt prima, prima ruimte vol, zeg maar. We hadden echt wel wat mensen op het veld. Dus dat was te gek. Ja, het was gewoon bizar.
0: Maar wel luisteren. Niet Dutch Disease, zeg maar, heel erg ouwe hoeren en zuipen. En jij hebt leuk achtergrondmuziek. Ze gaan er wel vol mee.
1: Zeker, maar daar pas je natuurlijk ook de set een beetje op aan. Want ik denk dat ik Nee, ik heb volgens mij niet eens echt een heel langzaam nummer gespeeld. We hebben echt gewoon, we speelden 45 minuten alleen maar knallen pompen. En een feest maken, dat hebben we gedaan.
0: Dat is ook wel de setting, denk ik, wat dat betreft.
1: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Ik denk dat toch, want we hadden het over, toen moest ik op de valreep, moest ik nou eventjes mijn schestie erin gooien. en dat kan ik niet laten. Ik denk dat misschien dan ook wel goed aansluit, glas half vol, zeg maar.
1: Ja, dat is wel een goed bruggetje. Ja.
0: Ja, geef die man een radioprogramma. we gaan naar jou luisteren. Dat is ontzettend fijn. Ik zou die dan denk ik doen. Ik wil in ieder geval één ding duidelijk zijn. Ik wil die primeur op het eind, daar wil ik wel mee eindigen straks. Dus die moet wel als derde komen dan.
1: Is goed. Alright. Dit is inderdaad laatste single, Glass Half Full.

0: Houtvoort kun je niet alleen kijken, maar ook zelf aan de slag. Verspreid over het terrein worden workshops gegeven door exposanten. Je bent zaterdag en zondag van 10 tot 5 welkom in Fort bij het Vechten aan de Achterdijk 12 in Bunnik. Entreeprijs 10 euro. Wat maakt het gebied rond Amerongen zo interessant, zo afwisselend en zo aantrekkelijk? De gids van het Utrechtse landschap neemt je graag mee op een verrassende tocht van zo'n 4 kilometer om de bijzonderheden toe te lichten. Trek je wandelschoenen maar aan en struin mee met de gids door de Amerongse natuur. Onverharde, hobbelige paadjes, een aardig klimmetje kan allemaal onderdeel zijn van deze mooie tocht. De start is zaterdag om 1:30 bij het bezoekerscentrum De Tabakschuur aan de Veenseweg 8 in Amerongen. Deelnamekosten bedragen 5 euro. Aanmelden kan via utrechtslandschap.nl. Leef jij volgens het boekje of durf je baanbrekende dingen te doen met het risico keihard op je bek te gaan? Vraag het een boekhouder en je krijgt een ander antwoord dan wanneer je het vraagt aan een cabaretier, zoals Risa Tisserand. In zijn voorstelling, volgens het boekje, is het heel veel lachen met een vleugje filosofie. Een voorstelling over elke dag opnieuw kiezen. Doe ik het zoals het hoort of doe ik het alleen zoals ik het kan? De voorstelling is zaterdag om 8:15 s'avonds te zien in Theater Idea aan de Willaardstraat 49 in Soest. Entreeprijs 17,50 euro. Ter ere van het 50-jarige jubileum van Joy Division organiseert 's werelds beste tributeband Joy Division Undercover een clubtour. Joy Division Undercover staat bekend om haar authentieke vertolkingen. Tijdens de avond in de Peppel zullen zij 1,5 uur de best-of van Joy Division ter gehoor brengen. Je bent zaterdag om 21 uur welkom in Poppodium de Peppel aan de Montalbanstraat 106 in Zeist. Toegangsprijs 20 euro.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Ja! Het nieuws en ook alsof er iemand een bad-eend of zo plat stampt op het eind. Dan moeten we nog eens een keer iemand over hebben wat dat is. Henny van het Geluid? Raar toch, dat op het eind? Regionieuws? Agenda? Nee. Goed, wel leuk. En hier, tegenover mij, nog steeds, ik heb hem niet weggejaagd, Melanie Ryan. Ongekend.
3: Hallo.
2: Hey. Ja, zoveel vragen eigenlijk. Ik wist al dat ik dit lastig ging vinden om te kijken wat wil ik je nou wel en niet ontfutselen.
3: Oh jeetje, wat ga ik wel of niet in mijn diepte interview stoppen?
2: Verwerken, ja.
3: Natuurlijk, ja.
2: Is wel aardig gelukt tot nu toe, toch? Laris van de productie? Ja, goed. Duim. Kunnen we niks mee. hier wilde ik in blokje 2, had ik hier al op gezin speeld. Melanie and Friends. Ja. Afgelopen zondag was ze toen met Dim Dan. Dat is op zich ook al heel leuk, want dat is een lokaal artiest.
3: Zeker, ja.
2: En een hele bijzondere ook met zijn boerderij.
3: Ja, ja. Zeker.
2: Maar hij is geen countryster.
3: Nee, maar dat hoeft het ook niet per se te zijn bij Melanie and Friends. Het is heel grappig, want het is oorspronkelijk... laat ik een kleine backstory geven over de Melanie and Friends.
2: Graag.
3: In 2020 heb ik dus meegedaan aan We Want More. En We Want More stond ook heel erg voor de verschillende soorten genres. Dus of je nou opera deed, of in een koor zat, of jazz, hip-hop, pop, country. Maakt allemaal niet uit. Het ging gewoon om al die genres. En uiteindelijk kan je dat totaal niet met elkaar vergelijken. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. En toen viel dat precies al mijn coronatijd. Was überhaupt nog de vraag zelfs of het programma door zou gaan. Omdat het allemaal gedoe was. En na die show had ik zoveel nieuwe toffe vrienden ontmoet en leren kennen. Waaronder bijvoorbeeld ook een Boas. Misschien ken je hem ook wel.
2: Ja, zeker.
3: Die gaat nu ook hartstikke goed. Nou, die had ik ook daar leren kennen. En ook nog een Fado-groep en van alles, zeg maar.
2: Dat lijkt me ook wel een leuk combi.
3: En toen dachten we bij onszelf, weet je, het is coronatijd. Er gebeurt helemaal niks. Waarom geven we niet met 10 artiesten een concert in de kerk? Want daar mochten toen nog volgens mij iets van 100 mensen in.
2: Ja, klopt.
3: Nou, uiteindelijk ging dat ook terug naar 30 en werd dat allemaal lastig. En toen zei dus het Vulke Theater van, hey, moet je luisteren. Wij hebben 2 hele mooie zalen hier. De grote theaterzaal en nog een congreszaal. We kunnen per zaal mogen er dan 30 man in. Dan kunnen we alsnog 60 mensen kwijt. Waarom doen jullie het niet hier? Want er is hier toch niks nu. Dus kom gewoon lekker hier. Dus wij zijn met 10 artiesten. Hebben wij de We Want Christmas Show georganiseerd.
2: Heerlijk.
3: Dat hebben volgens mij 3 edities gedaan. En wat ze dan hadden. We verdeelden dus de groepen mensen per zaal. En ze gingen daarna wisselen van zaal. En ze kwamen elkaar ook niet tegen. Want de ene groep liep over de bovenste balustrade. En de andere groep liep via onderlangs. Dus het was allemaal coronaproof. Was te gek. En we konden onze groep van 10 artiesten konden we opdelen in 5. Dus in 2 zalen tegelijk was er dan iets aan de gang. En dat vond het theater zo leuk. Dat ze zeiden van joh, dit moeten we vaker doen. Waarom ga je hier niet gewoon... Waarom maak je hier niet een concept van? En toen zijn de Melanie Friends shows ontstaan. En dan wel met 1 artiest tegelijk. Want elke keer 10 mensen uitnodigen per show.

0: dat is een beetje te veel van het goede.
1: Echt? En, nou ja, ja. Ja, het is corona. Mee,
0: ja, dat zou kunnen.
1: Het is een live programma. Kan jij Larissa even laten passeren? Want ja. Die moet nog even voor iemand de deur open doen. En anders denk je zo, wat gebeurt er allemaal? Dan gaan we zo eventjes verder nog met je. Dat Fulco Theater. Ik hoef op zich denk ik niet te vragen van wat je binding is met het Fulco Theater verder. Want ja, je komt uit Nieuwegein, IJsselstein. Het ligt er heel dichtbij allemaal. Dus die snap ik wel qua locatie. Ik denk dat het ook helemaal helder is waar dit vandaan. Dus eigenlijk iets moois wat uit coronatijd is gekomen. Want het eigenlijk is nog wel steeds.
0: Ja, het is nog steeds. En het is dus ook begonnen niet per se dat het country artiesten moesten zijn of zo. Alleen de laatste keren zijn het vooral countryartiesten geweest. Omdat ik me nu veel meer ook binnen die community begeef. Zeg maar.
1: Ik kan me ook persoonlijk voorstellen dat country wat dat betreft. Het hoeven ook niet countryartiesten te zijn natuurlijk. Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen misschien dat idee hebben. En het leuke is van die Melanieer fans. Dat het soms zijn het countryartiesten. Maar het zijn ook heel vaak andere artiesten. En het zijn ook heel vaak locals. Tenminste niet altijd ook volgens mij. Of zijn het altijd locals?
0: Nee,
1: het zijn
0: zeker niet altijd locals. Nee,
1: het is zo verscheiden.
0: Ja, Thijs was juist echt een beetje een toeval. Maar ik heb dus heel veel met Thijs geschreven. En fun fact, 3 songs van het album heb ik samengeschreven met Thijs. Van mijn nieuwe album dat eraan komt. Dus hij was gewoon al een hele goede schrijfvriend. En ik vind zijn eigen muziek ook helemaal te gek. Dus ja, het was eigenlijk een soort logische keuze om te vragen van joh, vind je het leuk om langs te komen? Maar ja, ik moet dan toch zeggen, we hebben altijd 3 shows per jaar. We deden het eerst 4, maar de zomer, per seizoen eigenlijk. Maar de zomer is gewoon heel lastig, want het is gewoon geen theaterseizoen. Dus dan zitten mensen meer op de festivals en zo.
1: Ja.
0: We doen het 3 keer per jaar. Maar deze winter/CQ-kersteditie wordt wel heel
1: bijzonder. Nou, hier ga ik je straks nog eens even over pesten, denk ik. Want ik ben een fan van kerstmuziek. Je kan nu ook een kerstnummer doen, trouwens. Nee, ga niet. Nee, we gaan dat nu. Je gaat iets heel bijzonders doen. Want je gaat een nieuw nummer spelen dat nog niet uit is.
0: Dat klopt. Als dat mag voor jou, hè?
1: Ik keur dat goed, denk ik. Ja.
0: Okay.
1: Ja, ik geloof het wel.
0: Wil je dat ik er nog wat over vertel?
1: Kort.
0: Hou het kort, Melanie. Want, oké. Het is een break-up song. En soms zit je in een relatie waarvan je weet dat je de ander niet wil tegenhouden. Dus moet laten gaan, net zoals een wild paard. Ik zet het kooitje open. Ga je gang. Ga je weg. Dit is Mustang Fire.
1: Oeh.

0: Nog een keertje Tivoli erbij. Om de simpele reden ook. Dat we hadden het net over Dacia. Dat hij uitverkoopt. Maar jij kan er ook wel wat van. Want jouw concert volgend jaar in Tivoli is ook uitverkocht.
1: Dat klopt, ja.
0: Albumrelease.
1: Ja.
0: Van dit nieuwe album, denk ik, wat we hoorden ook.
1: Zeker.
0: Wat eraan komt.
1: Ja.
0: En als mensen er meer van willen weten, en dat kan niet anders, dan moeten ze denk ik jouw socials in de gaten houden.
1: Absoluut. Dat is sowieso gewoon goed als je op de up-to-date wil blijven.
0: Ja, en als je naar het concert wil, dan heb je pech, want het is uitverkocht.
1: Ja, helaas.
0: Ja, een ticketswapje misschien even proberen. komt er misschien nog een extra sessie, aangezien het zo snel al gaat?
1: Nou, niet in Tivoli, maar wel in de Q-Factory in Amsterdam.
0: Oh.
1: En we zijn sowieso bezig met een klein albumtoertje. Dus daarover meer. Maar in ieder geval 26, dat is vast een klein tipje van de sluier. 26 februari sta ik ook in de Q-Factory.
0: Oh.
1: Met de album, ook eigenlijk voor het album. Dus als je uit Amsterdam en omstreken komt, wees erbij.
0: Ja, voor de mensen die Amsterdam dan weer niet kennen, dat is dat dorpje onder de rook van Haarlem. Dus dat komt helemaal goed.
1: Precies, ja.
0: Hey, hartstikke bedankt Melanie. Ik had echt lijsten nog met vragen. Dus we moeten hier gewoon maar snel een keertje weer terughalen.
1: Zeker.
0: Gooi je hele programma weer vol met country.
1: En willen we het nog stiekem hebben over de volgende Melanie en Friends show? Want dat is misschien wel leuk om te noemen. Die is 19 december. Mag jij raden met wie?
0: Is het een local?
1: Nee, het is geen local.
0: Geen local? Goh, daar kan je echt alle kanten op. Douwebop.
1: Waylon.
0: Oh ja, nou, ik snap wel waarom je dit hintte. Ja. Goed, nee, hartstikke. Dat is wel heel bijzonder trouwens.
1: Ja.
0: Heel erg bedankt, Melanie, dat je hier was. Wij gaan dit in de gaten houden. Ik ga de Melanie Friends zeker nog pluggen. TCT. Heel. Dus dat gaat helemaal goed komen.
1: Leuk.
0: En ik ga jou proberen om nog een keertje terug te halen. Want er is nog zoveel wat ik je eigenlijk had willen vragen. Maar ja, beslissingen. Eerst het nieuws.
2: Roulette FM, regio nieuws.
3: De Dorpsstraat N225 in Doorn gaat op de schop. De straat wordt veiliger, groener en prettiger voor fietsers, voetgangers en andere weggebruikers, zo stelt de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De weg wordt opnieuw ingericht waarbij fietsers voorrang krijgen en voetgangers meer oversteekplekken. Ook wordt de snelheid op de weg verlaagd naar 30 km per uur. De drukke Dorpsstraat vormt een scheiding tussen het noordelijke en het zuidelijke deel van Doorn. En daar moet de herinrichting een einde aan maken. De exacte planning voor de uitvoering en het budget zijn nog niet bekend. Onderzoeker Francisco Simoes heeft een wiskundige methode ontwikkeld die inzicht geeft in hoe vertragingen op het spoor zich verspreiden. Met behulp van de modellen kan ProRail in de toekomst mogelijk betere beslissingen nemen om verstoringen te beperken. Het Nederlandse spoornetwerk is een complex systeem waarin treinen voortdurend met elkaar verbonden zijn. Een kleine vertraging kan zich zoals een rimpeling door het hele systeem verspreiden, aldus onderzoeker Simoes van de Universiteit Utrecht. Hoewel de resultaten perspectief bieden, benadrukt Simoes dat zijn onderzoek vooral theoretisch van de aard is. ProRail ziet mogelijkheden in de nieuwe methode en wil daarom vervolgonderzoek doen naar de bruikbaarheid ten opzichte van andere methodes. Inwoners van Wijk bij Duurstede die deze week oude apparaten, lege batterijen of kapotte lampen inleveren op het Milieupark, krijgen een gratis Recycle ganzenbordspel. Het cadeau wordt uitgedeeld omdat het Nationale Recycle Week is. Met de actie vraagt de gemeente extra aandacht voor het apart inleveren van afgedankte apparaten, lampen en batterijen. Veel van deze spullen blijven thuis liggen in een kast, schuur of lade, terwijl ze waardevolle grondstoffen bevatten die opnieuw gebruikt kunnen worden. Door apparaten gescheiden in te zamelen, kunnen producten, onderdelen en materialen worden voorbereid voor hergebruik of hoogwaardige recycling. Dat bespaart grondstoffen en helpt om waardevolle materialen in de kringloop te houden.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
0: Yes. En dan gaan we van de een naar de ander. En deze schaar ik toch een klein beetje onder muzikale vrienden. Ze zijn in ieder geval hier al bekend in de studio. We hebben ze hier vaker gehad. En daarom ga ik ook zeker eventjes nog aan horen wat de laatste updates zijn. In ieder geval zodat jij bij bent daar thuis. Zo voor je speakertje. Want hier in de studio een band waar ik eigenlijk nog steeds geld op inzet dat ze ook Tivoli keer gaan uitverkopen. De Heren van Rijk.
4: Yes.
0: Hey, leuk dat jullie er zijn.
4: Dankjewel.
0: Dat is met een reden, want er komt nieuwe muziek. We zitten ook in het hoekje nu van de nieuwe muziek wat dat betreft. Maar eerst eventjes. Er is wel wat gebeurd met Rijk sinds de laatste keer dat we elkaar spraken, volgens mij. Kun je me in Vogelvlucht heel even meenemen?
4: Wanneer was de laatste keer? Ik denk
0: echt een heel lang.
4: Jaar geleden.
0: Ja, zeker wel. Denk ik. Ik denk wel minder dan een jaar geleden.
4: Ik denk dat we toen wel hier zijn gekomen, hebben we ook wat akoestische dingen gespeeld. En dat was het begin van ons nieuwe album, denk ik.
0: Ja.
4: Sindsdien hebben we heel hard aan het album gewerkt. We zijn samen met twee producers, Juriaan Sielke en Remco Schouten, zijn we naar Spanje gegaan. Hebben we het album opgenomen. Was super vet. Hele leuke ervaring gehad. En nu hebben we er denk ik 1,5 jaar, 2 jaar aan gewerkt. En het is tijd om dingen te gaan uitbrengen. Dus morgen komt de eerste single uit.
0: Volgens mij is er iemand gekomen en gegaan, zeg maar.
4: Ja.
0: Volgens mij ook nog in die tijd, heb ik het idee. Ik weet niet of zijn jullie in de tussentijd ook alweer langs geweest.
4: Dat was toen al. Toen hadden we
0: dat was toen al. Ja, dat zou kunnen. Ja. Dat twijfel ik een beetje. Ik denk de eerste keer was het wel met andere samenstellingen.
4: Ja, inderdaad. Ja.
0: Helder. Maar wat dat betreft, dat album dat is nog on the way, denk ik.
5: Nou, in principe is het af.
0: Kijk.
5: Maar
0: dat is goed nieuws.
5: Ik ben het ons nog eventjes. Je moet nog even geduld hebben.
4: Als hij helemaal af is, dan stuur hem op. Maar
0: daar reken ik op. In ieder geval wat dat betreft. Dus hij komt eraan. Maar weet je, je moet ook blij zijn met wat je krijgt. Want er is een nieuwe plaat. Morgen komt hij uit. Vandaag alweer hier. Zo gaat het met dingen. Vertel even over die plaat. Hoe heet die? Waar gaat het over?
4: Ja, de plaat heet Als ik haar mis. En ik denk dat ik heb hem geschreven, maar ja, zoals wij schrijven, komt het vaak in de repetitieruimte tot leven. Maar het idee kwam van mij. Ik zat destijds in een relatie, nu niet meer. Dus ik ben nu weer single, maar destijds in een relatie met mijn ex. En zij woonde best wel ver weg. Ze werkte namelijk in Brussel voor de Europese Commissie. En elk weekend als ik haar zag, moest ik haar weer afzetten bij de trein.
0: Oh ja, dit herken ik zelf ook wel. Maar
4: ja, en dan mocht ik haar een week niet zien en dan. Het nummer schetst eigenlijk het beeld van haar afzetten, 's avonds en teruggaan naar je huis en gedurende de week haar steeds meer gaan missen. En eigenlijk wordt dat missen helemaal uit zijn verband getrokken. Dus zelf gaan twijfelen of ze nog wel van je houdt, of ze nog om je geeft, of ze nog wel aan je denkt. Over die gevoelens gaat het nummer.
0: Ik denk ook heel herkenbaar voor mensen. En ja, wel een situatie die je misschien ook wel steeds vaker voor ziet komen ook.
4: Ja,
0: mensen die willen samenwonen, wat niet lukt. En dan gedwongen iedere keer misschien op grote afstand zelfs moeten zitten. Mensen kunnen op grote afstand ook steeds vaker elkaar tegenkomen. Ja. Ja, dus ik denk voor veel mensen herkenbaar. Mooi onderwerp. Is deze sound die we gaan horen van Als ik haar mis, is het typisch Rijk? Hoe is het? Hoe verhoudt het zich naar de rest van het album?
5: Ik vind dit typisch Rijk. Het is wel een van onze wat minder dynamische nummers. Hij is wat rustiger. Wat minder uitschieters.
0: Beetje maar dromerig of zo.
5: Dromerig is hij. Maar hij heeft alles om te voldoen aan de Rijk.
0: Heel goed. Misschien wel goed om hem even aan te kondigen wat dat betreft. Take it away.
4: Dit is de eerste track van het nieuwe album van Rijk. Luister hem op Roulette FM Als ik haar mis.
2: Deze week nieuw.

0: van lokale bodem.
1: Ja, ongekend. De nieuwe van Rijk als ik haar mis hier op Roulette FM. En morgen kan je hem helemaal kapot draaien. Zou ik ook gewoon doen als ik jou was. Heren, staan jullie nog ergens? Ga je nog ergens optreden?
2: Ah, we komen eigenlijk net uit Hilversum. We hebben een live sessie gedaan in de Wisworth Studios.
3: Dat was heel leuk.
4: Dat is heel vet.
3: Dus daar kan je niet mee heen, maar dat komt wel online.
1: Die sessies zeg maar. Die muzieksessie komt online.
3: Ja, die komt online.
1: Oeh,
3: ja,
1: dat is ook wel een tip.
3: En dan spelen we ook dit nummer, maar ook onze volgende single, Blijf je bij me. Die komt ergens in november uit. En we hebben nog niet echt iets staan. Wat we wel in potlood hebben staan en wat heel vet wordt, is de albumrelease. En die gaat waarschijnlijk in juni plaatsvinden in de Helling.
1: En wat moeten mensen in de gaten houden om hem op de hoogte te blijven van Rijk?
3: Onze Instagram. Gewoon volgen of onze Spotify en dan kom je er wel, denk ik.
1: Ja, let goed op. Rijk spel je met R-E, ja, Griekse I, zeg maar, C-K. Let erop. Melden er genoeg over. Dan ga je er vanzelf komen. Hey, heren, hartstikke bedankt dat jullie eventjes langs konden wippen met deze hele fijne plaat. En nieuwe muziek is heel erg aan. We hebben nog meer nieuwe muziek. Nieuw van Baller. Morgen komt hij uit. We hebben hem klaar liggen. En ik sprak een aantal van de heren van Baller afgelopen zaterdag. Toch even een tand te voelen hoe het zit met die plaat. Deze band, die ken je als je vaste luisteraar bent van het programma. Ik heb ze diverse keer genoemd in de concertagenda. Denk aan die optredens bij Trap Op. Ik kan je alvast vertellen, in dat kader ga ik ze zeker ook nog wel vaker noemen. Het is echt een jonge band met een fijn, goed, stevig geluid. Heerlijk gewoon. En vanavond deel ik graag iets over hen met jou als luisteraar. En daarom telefonisch aan de lijn. Dennis van Gitaar, Frank van Bas en Jannes van Zang. En allemaal zijn ze van Baller. Ja. Heren, welkom.
5: Baller.
6: Wat een mooie aankondiging.
5: Oh, dank u, dank u.
1: Iets heel belangrijks. Vrijdags komt er een plaat van jullie uit. Hoe heet die?
5: Jannes, take it away.
6: Just Pretend.
1: Ja. En wat is het verhaal bij deze plaat?
6: Het verhaal achter de plaat. Ik had best wel een verleden met veel drugsgebruik. En dat was best wel lastig voor mij. En ik merkte heel vaak een patroon bij mezelf. Dat ik daar dan toch weer dacht van ik ben er nu klaar mee. En dan kwam ik er weer in terug. En dan weer keer op keer opnieuw. En ik vond het eigenlijk wel een mooi idee om daar een liedje over te maken. Over steeds maar weer die soort van teleurstelling bij jezelf. Van zit ik weer precies daar en ik wil eigenlijk mijn ogen ervoor sluiten, maar ik ben er toch weer. En toen heb ik dat een beetje gepersonificeerd door er een soort persoon van te maken. Dus het is bijna een soort een ex op iemand die je eigenlijk niet meer zou moeten zien. En dan daar toch weer naast liggen of naast zitten.
1: De titel Just Pretend, even voor mensen die zeggen van wat betekent dat in het Engels? Dat gaat over jezelf voordoen of anders voordoen als dat je bent. Hoe matcht dat met wat je net beschrijft? Deed je je dan ondertussen veel gelukkiger voor? Of deed je je voor van ik heb het probleem niet? Of hoe zit dat dan met dat wat je net beschrijft?
6: Zeker, zo de dingen die je noemt kloppen helemaal. Ja, het is eigenlijk, moet ik maar gewoon doen alsof het niet zo is. Is het eigenlijk een beetje het refrein, simpel gezegd. Het is een beetje een vraag naar jezelf. Moet ik maar gewoon mijn ogen sluiten en doen alsof ik niet weer gewoon ben waar ik eerst zat. Precies dezelfde fouten maak die ik eerst maakte. Dat eigenlijk een beetje.
1: Okay.
6: Het is een beetje een worsteling, is het.
1: In hoeverre is dit een soort van uitlaatklep voor jou dan als de zanger om dit te verwerken?
6: Oh, het is 100% een uitlaatklep. En dit is dan natuurlijk een van de meer verdrietige of melancholische nummers. Of een heel persoonlijk kwetsbaar thema. Maar het komen ook heel veel leuke, vrolijke dingen. We zijn nu ook veel leuker, juist hele energieke liedjes aan het schrijven. En dan is het een soort uitlaatklep van ik wil mijn trots uiten. Of ik wil mijn liefde uiten. Of weet ik veel wat. Dus het is 100% een uitlaatklep. En dat is, er is geen fijnere manier om dat te doen. En het is een stuk beter voor je dan drugs. Dus het is gewoon nice.
1: Ja, maar het is ook mooi dat er dus een herkenbaarheid kan zijn in iedereen die breder gezegd een probleem hebt. En daar moeite mee heeft om dat achter zich te laten of dat af te sluiten. Dat hoeft dan niet drugs te zijn. Maar in dat opzicht kunnen meer mensen zich in die plaat vinden, begrijp ik.
6: Ja, 100%. Daarom heb ik er ook eigenlijk. Er zijn weinig hele directe. Er zitten wel een paar wat meer verwijzingen in, maar het is inderdaad, het blijft redelijk breed. Het gaat echt inderdaad meer om een gevoel of wat dan ook inderdaad blijft verpesten of fouten blijft maken. Maakt er niet uit. Iedereen zou zich inderdaad in kunnen vinden.
1: En dat geluid, want het is een serieuze boodschap, maar een hele lekkere plaat om naar te luisteren. Hoe past dat verder bij de band? Hoe past dat bij, nou ja, misschien een album wat er aankomt of een EP?
0: Ja, nou, alle nummers zijn hartstikke lekker te luisteren natuurlijk.
1: Zeker.
0: Maar dit is echt wel dan persoonlijk mijn favoriete tune. En ik denk het is gewoon een andere stap dan Wash Me Down. Maar dit is wel wat meer de richting waar we op aan het gaan zijn. Maar dus ook wat energieker en wat vrolijker over het algemeen. Maar dit is wel de sound die echt, wat echt baller is, denk ik.
6: Ja.
1: Klinkt goed. En belangrijk natuurlijk, jullie staan donderdag, zeg maar, in Tivoli, die 15e oktober. Gaan we deze dan horen?
0: Natuurlijk.
6: Natuurlijk. Yes, sir.
1: Heel mooi.
0: Zijn we hem nu aan het spelen?
1: Kijk.
0: Als je dit luistert.
1: Zo net na de repetitie. Maar niet alleen in Tivoli en niet alleen zo bij deze repetitiedag. We gaan hem namelijk ook nog op een ander moment horen. Namelijk zo direct. Want...
0: Oh my god.
6: Wat een bruggetje.
0: Wat een goede muzieksmaak heb jij, hè?
1: Ja, ongekend. We gaan er zo naar luisteren. En dat terwijl die morgen pas officieel uitkomt. Ja, daar hoort ook gewoon een hele passende aankondiging bij. Dus ik zou zeggen, kondig hem zelf even helemaal goed aan.
0: Oké, dames en heren. Het moment is hier. In Rocktober, Just Pretend van Baller. In 5, 4, 3, 2, 1.

0: Ja, en dat is de nieuwe van Baller. Just Pretend hier op Roulette FM. En ja, hij komt morgen ook uit, net zoals de nieuwe van Rijk. En dat is, ja, veel nieuwe muziek. Het is ongekend. Maar we hebben nog een paar minuutjes. En daar kunnen we ook wel eventjes aan de gang met wat we noemen.
1: Ik doe iets nieuws wat ik niet ken. Dansen hele nacht.

0: concertagenda.
1: Ja, wordt een hele korte wat dat betreft. En dan moet ik ook nog eventjes gaan bedenken wat we gaan uitzenden in dat kader. Maar ik heb wel een tipje in ieder geval voor vanavond al. Namelijk in de kromme haring van Namens Echo. De albumrelease van Coaster. En ze hebben ook lokale support meegenomen in de vorm van North Star Runner. Allemaal vanavond. Het is om 8:30 al begonnen. Maar het duurt nog tot best wel laat. Die gasten hebben heel wat te spelen. Waarschijnlijk is het alleen het voorprogramma wat je nu mist. Dus ja, het is een van de 5 tipjes. Ik ga 5 doen. Ik zat even te denken, hoeveel ga ik er doen? 5. Wat hebben we dan verder nog? Nou, in Trap Op zijn diverse avonden heerlijke muziek. Morgenavond van 8:30 tot 11:00. 2 lokale bands, de Flying Beans. Binnenkort hebben we ze in de studio. En Fiodor, allebei in Trap Op Utrecht morgen te bewonderen. Dan gaan we naar de Echo. Fenne is daar aanwezig. Zij heeft vanaf 8:00 een concert. En Sophie Kolen is haar support bij deze aangelegenheid. En dan gaan we naar Tivoli. Want zondag 18 oktober om 8:00 in de Pandorazaal is Thijs Veldhuis. En misschien niet een enorm bekende naam voor je. Maar als je nieuwe editie van The Voice hebt gevolgd. Dan ken je hem in ieder geval. Dit is iemand, een jongen uit Utrecht. Hij doet ook wel een leuke exacte studie, namelijk medische biologie. Dus dan heb je mijn aandacht ook. Maar hij kan ongelooflijk goed zingen. En hij heeft zijn eerste grote performance in Tivoli aanstaande zondag. En volgens mij is het zelfs uitverkocht, dacht ik laat. Als dat wel zo is, dan moet je even ticketswap raadplegen om nog even een kans te maken op een kaartje. Is het niet uitverkocht, dan is je kans nog om heel snel daar gebruik van te maken. Dan gaan we naar Utrechticana. Dat is iets verder, want we moeten 2 weken vooruit kijken. Want volgende week hebben we de ADE Special. Dat betekent dat Utrechticana, moeten we nu alvast noemen, zondag 25 oktober is dat, van 2:30 tot 5:30 in Café Kate. Met Van Piekeren natuurlijk als host en ze spelen ook een stukje mee. En deze keer hebben ze 2 lokale artiesten, de band Zeestemming, een trio, en Bernd hebben ze aanwezig. De laatste tip. Als je nog een keertje live muziek wil horen, maar je weet niet welke dag. Iedere dag is er in Paloma wel live muziek. Een beetje in die Latin sound. Dus daar kan je altijd terecht. Laatste donderdag 29 oktober, over 2 weken, hebben we Kees Sentido Quartet staan. Goed, en dat zijn de tipjes. Ik ga straks eventjes nog een nummertje van Coaster draaien. Oude, een klassieke. Naar aanleiding van dat ze vanavond de Sterren van de Hemel spelen. Morgen heb je Ruben om van 7 tot 9 met zijn blik op het weekend. En hij geeft dan ook eventjes de goede vibes. En hij behandelt ook nog eens een keer de sport. Ik wens jou een hele fijne avond toe. Blijf zeker luisteren, heb je heel veel plezier. Als je op pad gaat, heel veel plezier. En als je al gaat slapen, welterusten. En de nieuwe, nou niet de nieuwe, een klassieker van Coaster, Nights, hoor je nu op Roulette FM als lekkere afsluiter. Oh,

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
6: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
7: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
8: Het vakantiefestival komt er weer aan.
9: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
10: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
11: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
12: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in het Gelderse dorp. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. 2 weken later werd hij in Duitsland opgepakt voor drugshandel. Nu die is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. Opnieuw is een fietsmerk van het failliete Axel verkocht. Sparta komt in handen van het Chinees-Nederlandse bedrijf Tenways. Axel ging in augustus failliet na jaren van tegenvallende verkopen. Eerder werden ook de merken Koga, Babu en Batavus verkocht. In de Europa League heeft AZ vanavond gewonnen van Hapoel Beersheva uit Israël. In Alkmaar werd het 2-1 door goals van Koopmeiners en Meerdink. Er waren geen Israëlische fans welkom in het stadion. Dat besloot de gemeente om rellen zoals vorig jaar bij Ajax Maccabi Tel Aviv te voorkomen. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, zag verslaggever Sander van Hoorn.
13: Eén had een bordje bij zich met in het Hebreeuwse tekst Kadima Hamas. Hamas vooruit stond erop. Schreeuwde natuurlijk naar de fans die daarachter liepen. Soms kregen ze een duimpje omhoog, maar heel veel mensen waren er toch ook niet van gediend.
12: Het Conference League duel tussen Ajax en Hajduk Split is uitgelopen vanwege vuurwerk in het stadion. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanuit de Bild is dit
3: Roulette FM.
4: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: Het aantal reizigers in het openbaar vervoer is flink gedaald ten opzichte van een jaar geleden. In september van dit jaar hadden de bussen en trams van Transdev 3,7 miljoen reizigers en dat is een daling van 14%. Een deel van de daling in de lijnen rond de stad Utrecht, De Bilt en Zeist is volgens de provincie te verklaren door de OV-staking en het mooie weer in september. Maar de daling is al sinds begin dit jaar bezig en heeft hoogstwaarschijnlijk ook te maken met de problemen in het busvervoer. In het concessiegebied Utrecht-Buiten, bijvoorbeeld op de Utrechtse Heuvelrug en Rondwijk bij Duurstede, gaat het beter. Het aantal reizigers lag daar in februari tot en met augustus al een stuk hoger dan in 2025. Alleen in september was sprake van een kleine daling. De gemeente Bunnik laat volgende week zaterdag voor de laatste keer dit jaar de tegeltaxi rijden. De service biedt inwoners de gelegenheid om tegels in de tuin te vervangen door groen. De tegeltaxi haalt de verwijderde tegels gratis op. Deze tegels tellen mee in het klassement van het NK Tegelwippen. Inmiddels zijn er in Bunnik, Odijk en Werkhoven al meer dan 3800 tegels vervangen door groen. En daarmee staat Bunnik op de 32e plaats van de 117 deelnemende kleine gemeenten. En om de tuin verder te vergroenen, houdt de gemeente met meer bomen nu een oogst- en uitdeeldag. Inwoners kunnen op 4 november gratis een boom of struik ophalen. Sterre Zuutekouw is de nieuwe bloemenkoningin van Leersum. De bloemenkoningin is de spil van het jaarlijkse bloemencorso dat in augustus gehouden wordt. Het bloemencorso maakte altijd al deel uit van het leven van de 20-jarige Sterre. Ze lag als baby in de kinderwagen op de bouwplaats van de wagens. En toen ze oud genoeg was om te helpen, deed ze dat. Dat ze nu zelf bloemenkoningin mag zijn, maakt haar corso-leven volgens eigen zeggen helemaal compleet. Sterre Zuutekouw hoopt haar enthousiasme en liefde voor het corso over te kunnen brengen dit jaar. De 75e editie van het bloemencorso Leersum wordt op 21 en 22 augustus gehouden.
0: Kijk op omroepzout.nl.

Nieuw, nieuw. Teddy Swims. Teddy Swims. Perfect man. Perfect man. Dit is jouw roulette. FM.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
6: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
7: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
8: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
9: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
10: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de machinist van de trein, meldt France Info. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Lokale media melden dat het busje op een stilstaande goederentrein botste. Het ongeluk gebeurde op een laadplatform voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend is niemand in levensgevaar. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Ja 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als gemeenten niet gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Asielminister Van der Brink verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd, maar dat is voor Ja 21 niet concreet genoeg.
11: Dus wij willen nu een toezegging, uiteindelijk van het kabinet, er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten.
12: In welke vorm moet het dan gebeuren?
11: Ja, zwart op wit.
10: Verder eisen Ja 21 en de SGP in ruil voor steun aan het belastingplan dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. De pro-Palestijnse organisatie BDS heeft aangifte gedaan tegen oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Die heeft bewust het handelsverbod op goederen uit de bezette westelijke Jordaan-oever overtreden door flessen wijn te kopen van een wijnmaker die daar opereert. De SGP'er zei dat hij dat deed uit protest tegen het handelsverbod. Het weer, bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit
3: Roulette FM.
0: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

when something so near and dear to life explodes inside.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
6: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In dat busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en de goederentunnel is volledig afgesloten. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Hij kwam vorige week in opspraak vanwege onwaarheden over zijn oorlogsverleden. Hij zei dat hij in concentratiekamp Dachau lijkschouwer was en daar tientallen mensen van de dood heeft gered. Na een publicatie van het Historisch Nieuwsblad bleek zijn verhaal zeer onwaarschijnlijk te zijn. Het boek is op verzoek van de uitgever uit de handel gehaald. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. Jan G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. 1 voor 1 worden ze weer aangezet als ze veilig zijn bevonden. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en wordt dus het 's middags nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Vanuit de beeld is dit
9: Roulette FM.
10: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Annette Schuts met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelde met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Ook een jaar geleden zorgde dat voor rellen. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen. Dat blijkt uit onderzoek van de BBC. Volgens de Britse omroep zegt het Israëlische leger naar ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is daar niks van bekend. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat blijkt dus volgens de BBC vaak een loze belofte. Het Israëlische leger zegt in de reactie dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Het koelt 8 naar een graad of 13 vannacht. Morgen zonnig bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
0: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur Nachtmix.

0: buurt. Roulette FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij zijn in Albanië mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Ook in andere Albanese steden waren demonstraties. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de kleine kans op een baan. Op een perron in de buurt van de Franse ingang van de kanaaltunnel zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een busje. Het busje reed om nog onbekende reden tegen een stilstaande trein. In het busje zaten op dat moment 19 mensen. Volgens de lokale autoriteiten ging het om vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing ontstond brand in beide bussen. Volgens Canadese media raakten bij het incident in Calgary zeker 10 mensen ook gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Honderden onderzoeken naar dodelijke aanvallen van het Israëlische leger blijven op de plank liggen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Ook wordt er niet of nauwelijks informatie over gedeeld. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht. Maar dat is vaak het laatste wat ervan wordt vernomen, stelt de BBC. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is rommelig in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op Oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het weer, bewolkt en droog. Het is een graad of 13 vannacht. Later vandaag zon en zacht. Daarna regen en 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing in Calgary ontstond brand in beide voertuigen. Volgens Canadese media raakten bij het incident ook zeker 10 mensen gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Voor de 3e dag op rij zijn in Albanië mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana en andere steden leidde dat opnieuw tot opstootjes. Demonstranten gooiden stenen en molotovcocktails naar de politie. Die zetten waterkanonnen en traangas in. Ook werden winkels geplunderd en overheidsgebouwen bekogeld. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen werden aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze, net zoals vorig jaar, op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is volgens de omroep vaak een loze belofte. Volgens de Britse omroep zegt het leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is over de gang van zaken niks bekend. Het Israëlische leger zegt dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Later vandaag schijnt eerst de zon geregeld en het is nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en koelt het af naar een graad of 14.